0: jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
2: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horeca-groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca-groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice-branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP. I got lost inside my head.

0: Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Tierra bat en blanco, Santiago. Tierra bat en blanco, Camagüey.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
5: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
5: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zetten hun businessmodel in als impactinstrument. Omzet en impact zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groei in business is automatisch groei in impact. Bij de meeste bedrijven zijn omzet en impact twee verschillende werelden. De ene staat op de jaarrekening en de ander in het MVO-rapport. Naarmate het bedrijf groeit, groeit ook het duurzaamheidsproject. Maar de twee blijven altijd gescheiden. Impactgedreven organisaties weigeren deze scheiding. Voor hen is het businessmodel hetzelfde als hun impactmodel. Elk product dat verkocht wordt, lost iets op. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. De belangen lopen synchroon. In organisaties waar omzet en impact gescheiden zijn, vechten ze vroeg of laat om dezelfde middelen. Bij missiegestuurde organisaties speelt die discussie helemaal niet. Meer omzet betekent gewoon meer impact. Als tweede, authenticiteit is gratis marketing. Klanten herkennen direct wanneer impact erbij is gedaan. Wanneer de impact in het product of de dienst zelf zit, vertelt de klant het verhaal graag voor je. De organisatie wordt overigens zelf ook heel consistent. Productontwikkeling, sales, marketing, klantenservice, iedereen werkt aan hetzelfde doel. Bevlogenheid is geen HR-trucje, maar een logisch gevolg hiervan. En belangrijk, dit is niet hetzelfde als klassieke MVO of bedrijfsfilantropie. Geen schenking achteraf, geen compensatie, direct, structureel en schaalbaar. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hiermee in een paar jaar al serieus marktaandeel heeft veroverd, is Happy Soaps. Twee broers, Marcel en Marco Koers, kwamen een paar jaar geleden bij toeval achter dat de meeste shampoo, douche gel en conditioner voor circa 80% uit water bestaat. En dat al die plastic flessen in de verbrandingsoven eindigen. Hun antwoord, 100% plasticvrije verzorgingsproducten in vaste vorm. Geen water in een fles, maar geconcentreerde bars en taps. En dat businessmodel is de impact. Elke verkochte bar betekent één plastic fles die niet wordt geproduceerd en dus niet wordt verbrand en eventueel als microplastics in onze oceaan eindigt. Geen apart duurzaamheidsbudget, het zit in het product zelf. En dat blijkt commercieel uitstekend te werken. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2019 in het Gelderse dorp Hal. Inmiddels is het grootste 100% plasticvrije verzorgingsmerk van Nederland. Ze voeren meer dan 160 producten in 20 categorieën op meer dan 2100 verkoopproducten. Je kunt ze onder andere vinden bij Ethos DA, andere drogisterijen, natuurwinkels en kappers. En internationaal is het bedrijf inmiddels actief in Scandinavië en Australië. Happy Soaps is met eigen geld gestart en later met groeikapitaal doorgegroeid naar de Europese markt. We bellen met Marcel Koers, medeoprichter en, iemand moest hem maken, koersbepaler. Hey Marcel.
2: Hey, goeiedag. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, tof. Jullie hebben impact niet als nevenproject, maar eigenlijk als de kern van jullie businessmodel. Hoe veranderde dat, jullie onderneming en het ondernemen, maar wat doet dat ook met de keuzes die jullie elke dag moeten maken?
2: Ja, die intrinsieke motivatie zorgt er natuurlijk voor dat je eigenlijk alles ook wat makkelijker in het leven aan kan. Uiteindelijk als ondernemer in zo'n bedrijf, ja, vind ik zelfkennis heel belangrijk, want daar zit de code verscholen om steeds maar weer vooruit te blijven gaan. Ondanks dat het soms veel te goed gaat of soms ook gewoon heel lastig is. Je onderscheidt je door allerhande gewoonten aan te nemen, door continu door te blijven gaan met die ene missie. Dus inderdaad, intrinsieke motivatie om echt impact te maken in de kleine gewoontes van het leven, namelijk in de badkamer. Al die plastic flessen dus uit die badkamer proberen te
1: te weren eigenlijk.
2: Uitpannen.
1: Precies, dat doe je hartstikke goed. Waar loop je dan tegenaan als je impactgedreven in je businessmodel hebt zitten?
2: Waar loop je tegenaan? Je bent een gewoonte aan het aanpassen. En dat zijn kleine gewoonten. Maar uiteindelijk het hele leven zit vol kleine gewoontes. En als je die kleine gewoontes, uiteindelijk de meester bent over die kleine gewoontes, dan worden dat, kan dat een enorme impact hebben. Dus we hebben in Nederland al zo'n 14% van de mensen eigenlijk aan een plasticvrij alternatief geholpen. Dat staat gelijk aan 15,9 miljoen plastic fles die we eigenlijk met z'n allen met deze beweging hebben bespaard van de verbrandingsoven. Of ja, 9% wordt gerecycled. Maar ja goed, wij gebruiken karton en dat wordt 80% gerecycled. Dus dat is een gigantische impact natuurlijk. En je bent ook geen water van A naar B meer aan het verplaatsen. Wat natuurlijk ook een enorme impact heeft op CO2. Maar buiten dat maken we er ook gewoon een vrolijke beleving van in de badkamer natuurlijk. Dus het is ontzettend fijn om te gebruiken.
3: Mooi om dat te horen, Marcel. Dank je wel. En ja, ik wens je ontzettend veel plezier en succes met het plastic vrijmaken van de hele verzorgingswereld. Dank je wel.
2: Thanks, Joris. Bye.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Bewust simpel, want het verschil zit niet in een nieuw plan, maar in een eerlijk gesprek over wat je toch al doet. Stel jezelf, bij voorkeur op een rustig moment, bijvoorbeeld in de auto of onder de douche, 1 scherpe vraag. In welke mate is ons product zelf het verschil dat we willen maken? Of zit het verschil ergens naast ons product, bijvoorbeeld in een campagne of een donatie of een keurmerk? Het antwoord vertelt je of je een impactgedreven businessmodel hebt of er nog naartoe wil werken. Als 2e, doe deze week de 0% test op je eigen product. Wat is het grootste component, bijvoorbeeld in massa, kosten of CO2, van wat je nu verkoopt? Als het grootste percentage bestaat uit iets dat je zou kunnen en willen vervangen door iets beters, dan is dat geen detail. Het is waarschijnlijk het belangrijkste deel van je hefboom. Bij Happy Soaps was die test 80% van shampoo is water. En als 3e, maak je impact zichtbaar zoals je je omzet ook zichtbaar maakt. Hang het in de eerstvolgende MT-meeting als een getal naast je omzetcijfer. Hoeveel plastic flessen hebben we deze maand bijvoorbeeld vermeden? Hoeveel CO2? 1 getal, 1 keer per maand. Dat is genoeg om het onderwerp structureel op de kaart te zetten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken? Dan begin je niet met een aparte duurzaamheidsstrategie. Goed om te doen, maar het begin ligt ergens anders. Je begint met een eerlijke vraag over je eigen businessmodel. De startvraag voor morgenochtend, voor jezelf, voor je MT. Als we 100 keer zo groot worden, wordt de wereld dan ook 100 keer beter of 100 keer slechter? Het is een simpele vraag, confronterend antwoord en het startschot voor verbetering. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag, hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business, Fabien de Vries.
0: Ja, en de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorde, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
2: ja.
0: Je hebt het opgezet.
2: Ja.
0: In 97 of 99?
2: In 99 is het. Erik van Voorde, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
0: Ja, nou, we gaan duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
2: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
0: Oh.
2: Maar ik was toch niet zo goed handig met hout. Dus dat heb ik heel snel de dag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
0: Ja.
2: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen.
0: Dat ja, want is, ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt mijn... Het vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn negende had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld. Waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
0: Geweldig. En toen ook verkocht.
2: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je zeg maar die illegale radiozenders.
0: Ja.
2: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
0: en toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk.
2: Ja. Ja.
0: Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
4: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
0: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
4: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was, terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen, de energiebedrijven moesten iets anders gaan doen en dat komt allemaal een beetje samen en nu ook de hele paymentwereld gaat zich er nu tegenaan bemoeien. En dat was zo mateloos interessant. En omdat het iets volledig nieuws was. En ja, dat heeft mij wel gegrepen.
0: Ja, want wat is jouw achtergrond?
4: Ik zelf heb zelf luchtvaarttechnologie gestudeerd. Dus ik wilde vroeger testpiloot worden. Dus ik was niet zo goed met radio's, maar ik wilde vliegen. en uiteindelijk, hoe die dingen
0: blijft
4: gaan.
0: Blijft jongensdroom.
4: Ja, blijft een soort van jongensdroom. Uiteindelijk ben ik bij een energiebedrijf gaan werken. En daar is die energietransitie heeft mij wel gegrepen.
0: Ja.
4: En toen daar de kans kwam om iets met e-mobility op te zetten. Heb ik dat gedaan. En mocht ik dat doen, was hartstikke mooi.
0: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
4: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen.
0: Ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels... Anderhalf jaar,
3: ja.
0: Bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
3: Ik heb heel lang in
0: de tech gewerkt. Want jij doet de sales, sorry, daar moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt.
3: Ja.
0: Maar de techniek is wel ook iets wat jou aanspreekt.
3: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
2: Ja, ik kom uit Rotterdam.
0: Ja.
2: Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
0: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
4: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
0: Ja, en jij, Roeven?
3: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
0: Kijk.
3: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ik woon in Pijnakker.
0: Oké. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be? Nou, Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
2: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. Dat, ja. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
0: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek. Ja, nou, we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers tot hun beschikking. Op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
2: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. Dan waren we echt super trots op.
0: Ja.
2: Vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
0: Ongelooflijk.
2: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
0: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
2: Ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet telkens naartoe hoeven te rijden.
0: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
2: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, dat is een goed punt. Je ziet, de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden, die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? Hebben we gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
0: Ja, dat is dus de basis om dat soepel te laten lopen. Zodat dat proces gaan blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
2: Klopt. Het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. Hè. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat op vakantie, wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. We hebben in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. Wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. We hebben gewoon met alle partijen bij elkaar hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. En dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
5: Ja.
2: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland. Hartstikke leuk.
5: Ja, ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, jij zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platformbouw is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
4: We hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. Dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
5: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
4: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
5: allemaal weer niet werkt.
4: Precies, ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen. En dat ook daadwerkelijk te doen.
5: Ja,
4: ja, dat was wel de uitdaging.
5: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu. Op welke manier is de vraag daarin veranderd?
3: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen. Hè, dus heel veel palen neerzetten. Naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase. Die zagen allemaal een opportunity. En die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uitgegeven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. Een stukje volwassener en dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
5: Ja.
3: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu, zijn we bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
5: Precies. Want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker. Ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
3: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met
5: tanken.
3: Ja. En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen, is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
5: Ja.
3: Ergens aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laadt. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken en wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben, daar is die uitermate geschikt voor.
5: Want kun je heel kort benoemen, wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
3: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden. Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
5: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
3: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
5: Hij is niet aangesloten.
3: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
5: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
5: Ja.
2: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis, zeg maar, in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker, als we dat hadden gedaan, zeker in een vroeg stadium, dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden, hadden we dan kunnen voorkomen.
5: Ja. Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
2: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met 2 man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
5: Ja.
2: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Dat draait.
5: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Gabi, Davina, Michelle hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt en dan heb je maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot de conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek, verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ja, ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ja, ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, ja, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet jezelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijk je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Ja, dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, als je toen de markt openging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijdstip, op dat moment waren er geen, was de integratie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen. Dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij, zeg maar, zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren en konden ze hun eigen systeem bouwen en die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware.
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. Maar op een gegeven moment, ja, is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers, je moet die klanten servicen. We waren met het platform aan het schalen. Toen hebben we gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En ja, het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En het was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Nou, dat is al volledig aan onze
0: dat was dat goede vingersprietsen gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, ja. Kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies.
2: Ja.
0: Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog. Daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is. Zoals je net al helemaal zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit, onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen, dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest, en dan kijk ik even Erik aan, ja, dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen, zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt, ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt, dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten, die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling en dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè? Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de E-Mobility Service Providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
0: Want wat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart? Wat is daar het verschil in?
4: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem, zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart, tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben, zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt.
0: Dus geen factuur, ja, je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan sla je de validatie over, of niet?
3: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
4: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
0: Ja, net zoals dat
4: en
0: dat je
4: moet
0: denkt.
4: Met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben. Maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook transacties volgen.
2: Ja, je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart.
0: Ja.
2: Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privé personen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas.
0: Ja, maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht, denk ik, te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die, aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf. Wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, toen bij 50 heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. Voor die tijd kun je nog elkaar, zeg maar, even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je al op het moment

0: de groeistuipen, zoals wij die noemen.
1: Ja, maar die erbij horen.
0: Mee te maken hebben.
1: Ja, ja, ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje, maken we. Ja, want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
0: Ja, dus het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up, een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al zeg maar meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. Ze zitten daar tussenin.
1: Ja. De beurs is al in zicht.
0: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent dus ook dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
1: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, oh, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
0: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
1: Ja.
0: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
1: Ja.
0: Nou, ik ben zelf van natuur hou ik van een verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar het betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
1: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel, en toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
0: Het is een enorme
1: verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
2: Doorzie wat er komt.
3: Dit is New Business Radio.

0: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Een beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
1: New Business Radio. Let's talk business.
0: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
2: Echt drie keer woordwaarde, ja. Dat is een moeilijk woord.
0: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
2: Eigenlijk zoals Roef dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, nee. Dat het gewoon altijd werkt.
0: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
2: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus ja. Dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
0: Ja, en dat loopt lekker.
2: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
0: Ja, want de uitdaging zit hem in.
2: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt. En dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken. Moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
0: Ja, ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. Hè? We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
2: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus mm-hmm. Die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Mm. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk, om door heel Europa te laden.
0: Ja.
2: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want ja, dat is wel echt een goed netwerk.
0: Ja.
2: Een betrouwbaar netwerk.
0: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens Absoluut. Bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
3: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waar men gebruik maakt van de app. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je ook met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
0: Ja.
3: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle. Maar in het verleden hebben wij daar best wel zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
0: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit? Dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
3: Die kans is er, zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken, dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En ja, en soms, Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding. Dan hebben we daar best wel verrassingen.
0: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
2: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
0: Ja.
2: Of dat er... partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
0: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
4: Nou, je vroeg net naar partnerships en daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
0: vertrouwen
4: mee.
0: Vertrouwen opbouwen.
4: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
0: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
4: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. Verschillende manieren van processen van geld. Wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels. Ja.
0: Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto... promoten en dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
3: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch en die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het voordeel, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel, want een auto kan je namelijk opladen, maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als ze zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden. Om te zorgen dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid. Met de IT zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
0: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
3: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Want je gaat wel langzamer laden. En te zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
0: Ja, dus daarmee is zo'n energie. Ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
3: Ja.
0: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel langer aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
3: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
0: Mm-hmm.
3: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren, wordt op afstand wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
0: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
3: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar kunnen we dan dezelfde oplossingen aan dragen.
0: Ja, precies. Want wie bepaalt dan straks wanneer een auto wel of niet moet laden? De bestuurder, het laadpunt, het energiebedrijf of het algoritme?
4: Ik denk een beetje van allemaal.
3: Ja.
4: Hangt af van welke afspraken er zijn. Welke incentives er zijn. Dus op het moment dat ik een auto heb. En die auto fungeert ook als batterij. En ik wil energie terugleveren aan het net. Dan wil ik weten wat dat voor mij doet. Levert het iets voor me op? Sowieso weten we dat in 2030 is de helft van alle huishoudens in Europa. Die is ook producent van energie. Dus het is niet alleen dat het net er niet aan kan. Omdat de energielevering, dus de supply, niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je ook weer andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
0: Ja.
4: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen op het moment dat het voor mij interessant is.
0: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
4: Ja.
0: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
3: Wij zijn eigenlijk, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branch.
0: Ja, precies.
3: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
0: Ja, precies.
2: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
0: Ja, dus die data wordt dus straks belangrijk.
2: Wordt superbelangrijk.
0: Ja.
2: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan.
0: Ja.
2: Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in
0: deze e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel hoeven opleveren?
4: Ja. Super belangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
0: Ja.
4: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
0: Precies.
4: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
0: Op meerdere vlakken gaat dit.
4: Centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak. Ja.
0: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in die zin. Hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk dat elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter, ja. Omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het er eigenlijk voor dat je veel makkelijker zon kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere naar smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan wij heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en in België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus Daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja. Jullie als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Nou, daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn achtste zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Hanos breidt verder uit. De horeca groothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horeca groothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Iedereen heeft een AI-strategie, maar hoeveel organisaties hebben er nu echt iets aan? Mijn gast van vandaag weet dat als geen ander. Luc Lipline werkt namelijk al 20 jaar op het snijvlak van technologie en business. Met projecten voor de Rijksoverheid, PostNL, banken, verzekeraars en de vastgoedsector heeft hij altijd dezelfde rode draad. Organisaties slimmer laten werken met data. En sinds dit jaar doet hij dat onder zijn eigen vlag. Lipline. Luc, welkom.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: 20 jaar. Als je even terug in de tijd moet gaan, Luc. 20 jaar geleden. Wat was toen het inzicht op het gebied van het verzamelen van data?
3: Open data bestond nog niet echt. Dus de overheid, rijksoverheden, instellingen publiceerden niet heel veel data. Bedrijven werkten veel met Excel. Dat is trouwens nog steeds zo voor veel markten. Maar de kosten waren echt enorm. Dus kijk, ik weet dat ik heb veel data ingekocht. En we hadden wel eens budgetten van 1,2, 1,3 miljoen euro per jaar om data in te kopen. En diezelfde data die kopen we nu in voor minder dan 100.000 euro. Dus je ziet dat de waarde van data echt enorm is afgenomen. Hetzelfde geldt om de tooling. De tooling die toen op dat moment gebruikt werd. Echt de grotere data science, machine learning, analyse pakketten. Voorlopers van AI. Ja, dat waren licenties van tonnen per jaar die je moest betalen. En nu heb je tools die krachtiger zijn. Die je gratis mag gebruiken. Of voor een paar tientjes per maand. Dus ja, iedereen heeft nu toegang tot dezelfde tools. En zelfs betere tools dan er ooit eerder beschikbaar waren.
2: Alleen, het verschil is natuurlijk wel dat als je weet waar het vandaan komt, dat je het ook beter waarschijnlijk kan inzetten. En dat is eigenlijk ook het ding waar we over gaan praten. Het woord van dit jaar is eigenlijk wel agentic agents.
3: Ja, agentic agents, agentic AI. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar even simpel uitgelegd. Kijk, ik vind het makkelijk om een voorbeeld te noemen van hoe gingen dingen de afgelopen 20 jaar en waar staan we nu? 2 weken geleden had je de Google Developers Conference. En Google gaf daarin zelf ook aan dat de zoekbalk, zoals we die afgelopen 20 jaar kennen, dat die gaat verdwijnen. Maar dat was voor 20 jaar lang wel de standaard. Je moest hoog staan in Google en dan kreeg je klanten. En wat er nu gaat gebeuren met agentic search, agentic AI, is dat je niet alleen zoekt naar een paar schoenen, maar dat die paar schoenen ook direct gekocht worden, direct geleverd worden. En als het een andere bestelling is waarvoor je thuis moet zijn, wordt er in je kalender gekeken. Ben je wel thuis en dan wordt het ook bezorgd. Dus het gaat ook echt acties overnemen. En die werelden die gaan in elkaar blenden. En dat is wel een hele interessante tijd.
2: Kan ik me voorstellen, want ik kan me de voorbeelden nog herinneren van dat er ooit verteld werd over koelkasten.
3: Oh ja.
2: Slimme koelkasten. Dus zij kijken, of de koelkast kijkt voor jou hoeveel boter je nog op voorraad hebt. Als er nog maar 2 pakjes over zijn, komt het op de lijst voor welk product dan ook. Dat is eigenlijk nu al werkelijkheid.
3: Ja, dat is wel werkelijkheid. Ja. Nee, AI is echt nu. Ik vind een heel ander voorbeeld, maar ik was 2 weken geleden in Abu Dhabi met mijn vrouw en de kinderen. En we gingen naar een pretpark toe. Dus mijn vrouw die opent de Uber app. Die klikt daarop. En dan krijg je Uber besteld. Dan komt de zelfrijdende Uber naar je toe. Dus ik denk, ja prima, zal wel iemand inzitten. Weet je, testpilot fase. Dat busje komt aan. Dat was voor ons, zat niemand in. Ik denk, oh. Dus wij proberen die deur te openen. Gaat niet open. Moest weer op de app klikken. Ging de deur open. Zitten we erin. Rijden we 1 minuut, gaan de speakers af. Met een supportteam van Uber. Gelet op veiligheid. Iemand heeft de gordel niet om gedaan. En dat was dus een van de kinderen. Ja, gordel omgedaan. En het busje reed weer door. Want anders moest het busje aan de kant gezet worden. Nou, daar kwamen we aan. Het was gewoon echt de publieke weg. Hè. Stoplichten, tunnels, alles gewoon meegemaakt. Toen ging ik nadenken van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? En ik ging zoeken. Er zijn 90 miljoen taxichauffeurs nu wereldwijd. In Nederland 60.000 taxichauffeurs. Vincent Karremans is nu met de regels bezig. Dat over 3 jaar ook hier dit allemaal zelfstandig kan gaan rijden en opereren. Ja, die mensen die moeten iets anders gaan doen. Maar ook daar, los daarvan. Kijk, ik heb een vastgoed achtergrond. Dus ik koppel het ook altijd wel aan locatie. En bij waardebepaling gaat het om locatie, locatie, locatie. Maar dus stel je voor dat je een ondergrondse parkeergarage hebt. Of je hebt een bepaald vastgoedobject waarbij bereikbaarheid een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Nou, die metrics gaan allemaal op de kop. Dus deze ontwikkelingen, die zijn er nu, die komen er nu aan. En ja, die hebben gewoon echt heel veel invloed op factoren. Dat vind ik enorm interessant om dat te volgen.
4: Ja, en dat is natuurlijk ook wat je continu in de krant leest. Er gaan banen op de schop, ja. Er gaan banen verdwijnen.
3: Ja.
4: Eigenlijk werkt het heel vaak disruptief, maar het biedt ook nieuwe kansen.
3: Ja, het biedt zeker nieuwe kansen. Kijk, dit is goedkoper, dit is sneller. Deze mensen kunnen ook andere dingen gaan doen. En als ik naar bedrijven kijk, dan loopt het daar soms wel op stuk. Dus even heel praktisch. Iedereen heeft toegang tot dezelfde AI-tools. Iedereen wil deze kansen pakken. Want het voorbeeld wat ik net aangaf is heel beeldend. Iedereen snapt dat het een gigantische impact heeft. Maar dan zie je dat de dingen die geprobeerd worden niet altijd leiden tot een succesvol product of tot een succesvolle verbetering. Dan gaan er weg heel veel kosten gemaakt worden, heel veel uren in gaan zitten. In projecten die allemaal net niet zijn en net niet tot die efficiëntie leiden. Nou, dus dat is denk ik toch wel een heel belangrijk thema, dat bedrijven daarin het personeel meenemen en personeel trainen om daar voldoende aan te doen. Dat is ook waarom we begonnen zijn met de Lipline Academy.
4: Ja, want wat gaat Lipline nu bijdragen? Is dat eigenlijk ervoor zorgen dat organisaties straks beter met AI kunnen gaan werken, maar ook het juiste doen?
3: Ja, kijk, alle AI... Laat ik even een stap terug doen. En dat is even meer mijn academische pet opzetten. De AI is gaan boomen vanaf het moment dat mensen het snapten. En het communicatiemodel werd en het visueel werd. En mensen vonden dat leuk. Maar AI zelf bestaat al veel langer en had ook altijd de analytische kant. Nou, dat vonden mensen minder interessant. En daar werden mensen minder warm van. Wat je nu in bedrijven ziet, is dat mensen allemaal heel erg met de voorkant bezig zijn. Dus het chatgedeelte, hoe ziet het eruit, hoe communiceert het. Maar waar de echt in zit, is dat je wanneer een hele workflow kan optimaliseren. Dus dat de interne systemen ook echt op de goede manier geconnect zijn met die AI-tooling.
4: Ja, het optimaliseren ook van de
3: proces. En daar gaat het gewoon compleet mis. Dus mensen zijn super goed bezig met AI. En wanneer AI is ingebouwd in bestaande systemen, dan gaat het ook echt goed. Maar vanaf het moment dat ze een hele workflow willen gaan optimaliseren, ja, dan die trajecten die sneuvelen echt heel vaak.
4: Mensen met een achtergrond in bedrijfskunde, nou, een aantal jaren mogen snoepen, die hebben bepaalde theorieën geleerd. Gaan die ook op z'n kop?
3: Nee, ik geloof niet dat die op z'n kop gaan.
4: Want daar kan AI niet een beter werkend proces voor bedenken.
3: Zou je een voorbeeld kunnen noemen van iets waarvan je denkt dat het zou...
4: Nou ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je kijkt naar procesoptimalisatie, dat AI daar wellicht dus analytisch naar kan kijken en haarfijn kan zien waar het eigenlijk stuk loopt.
3: Ja.
4: En dat misschien beter kan vertalen naar bruikbare teksten dan dat iemand persoonlijk dat zou kunnen doen.
3: Ja, ik zie dat zelf als een procesversnelling, waarbij de methodes, de gedachtegang, die blijven gelijk, die veranderen niet. Dus de kennis die je daarvan hebt, die is gewoon enorm waardevol, maar dingen gaan nu gewoon sneller. Dat geeft wel risico's. Dingen gaan zo snel en mensen gaan zo snel nu aan de slag met AI-tools, dat we zien dat het stukje cybersecurity soms een beetje onderbelicht is. En we zien heel veel bedrijven die datalekken hebben, backups van websites, van databases die per ongeluk online staan. We hebben zelf ook geïnvesteerd in een eigen cyberplatform, Hex Unit, waarmee we complete pentesten doen bij bedrijven om dit ook te zien tijdens het developmentproces. Er wordt ook veel sneller gedeployed. Hè. Voorheen, een paar jaar geleden, één keer in de twee weken, dan zet je wanneer je met software development bezig bent, dan zet je een nieuwe ontwikkeling online. Ja, dat gaat nu soms op dagelijkse basis, gaan er meerdere releases online. Maar dat geeft dus ook echt risico's. En dat hele spel, daar moet wel scherp naar gekeken worden.
4: Wat merk je ervan, van het feit dat het eigenlijk vooral nu ontdekken is? En dat de wetgeving nog niet zover is om bepaalde zaken, zoals die cybersecurity, die veiligheid te waarborgen. Want normen zijn er nog niet per se. Het is nog best wel allemaal onontgonnen. En hoe ga je dan door die woestijn van ontwikkelingen naar het juiste punt toe werken? Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel bedrijven gewoon niet tastbaar is.
3: Ja, wat je vaak ziet bij innovaties is dat ze in een gigantisch stijgende lijn omhoog gaan. En populariteit en iedereen heeft erover en zijn buzzen. En dan gaat diezelfde innovatie, die stort helemaal in die ontwikkeling. Het is geen trend meer en mensen denken het is uit. En dan heeft het een tijdje nodig voordat het weer een adoptie krijgt en het echt definitief ingebed is. Ik denk dat dat moment er nu ook aankomt met AI. Je zag bijvoorbeeld bij Oracle afgelopen week ook wat updates erbij komen. Dat ze zo'n gigantische spend hebben op de tokens daar, dat het gewoon duurder is dan meer mensen aannemen. Dus het is niet eens een business case meer. Ja, dat is zo'n teken aan de wand, dat het zo enorm geprezen wordt en dat iedereen het gebruikt zonder na te denken. Is het wel een business case? Is dit wel nodig? Doe ik wel de juiste dingen? Daar wordt gewoon niet over nagedacht. Het wordt gezien als lucht wat we in- en uitademen en er gewoon altijd is zonder dat het iets kost. Ja, en dat is het niet. Dus dat is wel echt een risico. Maar voor de langere termijn mag je AI gewoon zien als de infrastructuur die er altijd zal zijn. Zoals we het elektriciteitsnet hebben en het wegennet hebben. Zo is AI ook een nieuwe infrastructuur. Ja, en dan moeten we met z'n allen gewoon aan wennen.
4: Ja, en dan daarbij de uitleg. Bijvoorbeeld Agentic AI hebben we het net over gehad. Ja. Dat is eigenlijk een buzzwoord van 2026. Ja. Hoe ga jij bij bedrijven te werk op het moment dat je daar binnenkomt en kijkt waar de behoeftes liggen, terwijl ze eigenlijk nog niet de volledige kennis hebben, omdat die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan?
3: Ja, het ligt natuurlijk heel erg van waarvoor worden we gevraagd. Er zijn een aantal thema's die hier voorbij komen. Het eerste thema is, we worden nu vooral gevonden door Google Search en daarop komen onze klanten binnen. En veel bedrijven hebben gewoon 80% komt gewoon via Google binnen. En daarop wordt het bedrijf gerund en daar komt de omzet vandaan. Nou, ik weet dat een jaar geleden zocht nog 1% van de mensen via AI tools om tot een aankoop te komen. Nu is dat 22%. En waarschijnlijk is dat over een jaar is dat 62%. Dus die verschuiven gaan enorm hard. Google werkt daar ook aan, hè, met de AI overviews die je nu hebt. Maar die ontwikkelingen gaan echt zo hard. Dus dat betekent dat heel veel bedrijven die merken nu dus ook dat ze op een andere manier aan klanten komen. En soms ook gewoon niet meer aan klanten komen. Dus veel bedrijven denken van ja, ik heb nu mijn website online staan. Ik heb overal aan gewerkt met marketing. En wanneer sta ik nu in die AI-resultaten? Of wanneer staat mijn concurrent daar? Nou, het gaat niet meer om de 10 blauwe linkjes. Nee. Het gaat nu om het advies.
4: Dus eigenlijk de wetten die we kenden, die veranderen.

0: AI-bots blokt. Nou, dat gebeurt heel veel. Of de websites zijn outdated en AI kan het niet lezen. Ja, dan word je gewoon niet benoemd. Dan kun je nog 100.000 pagina's hebben. Dan gaat het gewoon niks opleveren. En ook een heel groot verschil tussen Google Search en AI is dat Google keek altijd naar authority. Dus hoe meer backlinks, hoe meer pages, hoe meer keer hoger je stond. AI kijkt ook naar trust. En trust is wat anders. Trust betekent, wie praat er over je? Waar wordt er over je gepraat? En dat zijn twee verschillende metrics. En ja, wil je optimaliseren voor AI, dan moet je dus ook echt naar het trust gedeelte kijken. Dus ja, daar helpen we bedrijven mee om dat goed te laten lukken. Tweede thema is met name dat men veel met AI tools doet. En dan zeggen we inderdaad, gezegd, ik ken iedereen, rubbish in, rubbish out.
1: Ja.
0: He, dus rotzooi in systemen is rotzooi uit de systemen. Wij draaien dat om en wij zeggen diamonds in, diamonds out.
2: Maar ook dat proces, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee. Dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Het opschonen van data is pas af als het ook echt daadwerkelijk
0: gaat. Ja, maar het is niet sexy. Het bestaat ook gewoon al zo lang als ik rondloop in die wereld. Al 20 jaar lang is dit een thema.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat in dit geval ook AI weer een rol daarin kan spelen om te opschonen. Maar dat het wellicht ook gevaarlijk is.
0: AI doet vooral heel goed werk aan de front-end en visueel en communicatief. AI en back-end work, dat is gewoon drama. De kwaliteit is slecht. Het is niet goed.
2: Is dat iets wat in de toekomst ook zou kunnen veranderen?
0: Nou, wat je wel ziet is dat ik heb nu een aantal developers. En die doen nu 10 keer zoveel. Het zijn 10 keer zo productief dan developers, zeg maar, een paar jaar geleden. En dat is met name omdat zij allemaal senior zijn. Ze hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring. En zij gebruiken AI om sneller te coderen. Dus ze hebben de business logic en ze hebben de technische know-how. Weet precies hoe ze die backend moeten inrichten en de databases. En de AI is daar om dingen te versnellen. Maar als je alleen maar aan AI gaat vragen, zo wil ik het ongeveer hebben. Je hebt geen verstand van datastructuur. Ja, dan wordt het een groot fiasco. Dan heb je de cybersecurity, alles wat je kan bedenken gaat gewoon fout. En er zijn ook al heel veel dingen, zeg maar, fout gegaan. Er was laatst volgens mij een bedrijf wat ook volgens mij per ongeluk 500 miljoen aan kosten had gemaakt.
2: Oei.
0: Per ongeluk. Foutje.
2: Even terug naar je bedrijf. Want sinds dit jaar start je met Lipline.
0: Ja.
2: De boodschap is met andere woorden, jullie gaan helpen bedrijven succesvol te worden in implementatie van data en optimaal gebruik van AI.
0: Ja, inderdaad. In het AI-tijdperk spelen wat andere dingen en daar helpen we bij. Ja.
2: En hoe zie je dit bedrijf? Want in een jaar met echt een track record van de afgelopen 20 jaar kan je natuurlijk ook versnellen. Waar zie jij je bedrijf staan over een aantal jaren? Want die ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Volgens mij is het zaak dat jullie voorop blijven in het gebied van vlak van kennis, autoriteit, om die bedrijven daarbij te helpen. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, goed, ik volg de ontwikkelingen qua geopolitiek enorm. Ik vind dat interessant. En dat straalt ook af op de dingen die ik belangrijk vind. Wat ik, het is mijn ambitie om een Europese gefocuste data- en technologiebedrijf te bouwen. Amerikaanse en Chinese bedrijven die bepalen in sterke mate wat wij zien. En ik vind dat we eigen data, eigen kennis, eigen technologie moeten hebben om daar een rol in te spelen, om dat spel goed te snappen. Dus waar wij nu vooral op focussen is AI visibility. In welke systemen word je wanneer getoond? Kijk, we hebben aan de zijkant ook een aparte bedrijf waarbij we een aantal nieuwswebsites exporteren en waarbij wij zelf ook gewoon zien hoe het verkeer verandert. En hoe we ook heel veel attacks zien vanuit de Global South, zoals we dat noemen.
2: Ja.
0: Dus alle Aziatische landen, precies. Afrika. Ja, en nou goed, die kennis die zetten we graag in om bedrijven nu te helpen. Vindbaar te blijven in het nieuwe AI-tijdperk.
2: Dus daar ga je mee in die geopolitieke ontwikkeling om Europa eigenlijk, ja, wat dat betreft, weerbaarder te maken en bedrijven daar te helpen. Waar begin je dan? Want daar betekent natuurlijk ook dat je naar een ecosysteem moet met allemaal Europese bedrijven om het binnen Europa te houden.
0: Ja, we hebben onze servers in Duitsland staan. Dat begint het al mee. Dat is 1. 2. We hebben een remote team met mensen in Portugal en de mensen in Nederland. Dus dat gaat ook goed. We focussen op klanten in Europa. Dus dat ook echt met een Europese footprint. En ecosysteem. Je zoekt de juiste partners uit om dat samen te doen. Partners genoeg. Maar je wilt op een gegeven moment wel schaal creëren. En daar zijn we nu nog niet. Dus we zijn nu echt gewoon bouwen, basis neerleggen.

0: waar onze focus nu gewoon ligt, is heel pragmatisch bedrijven helpen verder te komen met AI zonder hele lange trajecten. Maar gewoon een kleine stapjes en stapje per stapje gewoon een goede business case.
1: Dan eindigen we natuurlijk dit stukje ook met een aantal tips voor dit jaar met Agentic AI. Welke tips zou je nu aan ondernemers willen geven?
0: Experimenteren is goed, maar let op je licentiekosten, want je gaat echt helemaal stuk. Toeltje daar, toeltje daar, toeltje daar. Gebruik het erop. Het gaat helemaal mis. En al helemaal als je 20, 30, 40 of meer man hebt, je raakt de controle kwijt. Dat is echt belangrijk om op te letten. 1, 2, focus op je eigen data. Ga die tools niet los gebruiken. Dan haal je er niet voldoende waarde uit. Ga echt aan de slag met je eigen informatie en koppel die aan de AI tools. Dat is tip 2. Ja, en tip 3. Is toch echt een stukje cybersecurity. Het wordt echt zo flink onderschat. Kijk, het is ook geen sexy onderwerp. Hè? Een ondernemer gaat niet zeggen, oh ja, ik had per ongeluk al mijn klantgegevens online staan. Of ja, we waren eventjes down voor een week, want we waren gegijzeld. Dat hoor je bijna niet.
1: Dat is natuurlijk wat je vaak hoort, is dat ook aan de verkeerde kant, zeg maar, van het spectrum. Ja. Dus ja. Hè, de cybercriminelen ook veel gebruik maken van AI. En dat daar de juiste tools vrijkomen, dan hebben we helemaal een...
0: Maar ik laat het zo zeggen. Wanneer je een woningen koopt, of verbouw je niet, of doe je niks. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Ongeacht of je daar met één kind woont, of alleen, of maakt niet uit. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Dat is gewoon continu protectie die je wil hebben. Nou, mijn bedrijf is dat net zo. Dus iedereen heeft een website, heeft systemen. Het maakt niet uit of je snel ontwikkelt of dat je helemaal niet ontwikkelt. Je hebt continu een risico. En die risico's, en dat zien wij ook gewoon bij ons, en het aantal aanvallen, het stijgt enorm. Maar ook echt enorm. Dus daar spelen wij inderdaad op in om continue monitoring aan te bieden. Dat doen we ook weer met AI. Dat is dus ook weer feitelijk een AI ethical hacker.
1: Mm-hmm. Yep.
0: En die daar op loslaten. Dus dat is wel het derde thema. Dat wordt onderschat. Er wordt niet veel gesproken over wat er allemaal misgaat. Als er hele grote instanties zijn, dan krijg je het meer uit de media. Maar ik weet gewoon dat er heel veel ondernemers even down gaan die dat wel hadden kunnen voorkomen.
1: En je gaat het verhaal, denk ik, meer vertellen.
0: Ik zit hier nu voor de eerste keer sinds een jaar. Ik heb me een jaar lang heel rustig gehouden en feitelijk niets verteld. Dus het is mij ook eventjes een training.
1: Hè? Is het met name ook niet omdat je het idee hebt van ik heb zoveel te vertellen. En dat wordt dan binnen een bepaalde tijd.
0: Ik heb trouwens wel een boek geschreven. Dat vergat ik nog even. Die ligt bij iedere boekwinkel van Nederland. Kun je bestellen. De naam is Found. Dus gewoon vragen. Found van Luc Liplijn. En daarin is precies uitgelegd wat... AI visibility, wat AI search is. Dus daar ben ik wel echt druk mee geweest afgelopen jaar. Want ja, ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet wel weten wat ik vertel. Ik heb 20 jaar lang alles gedaan op het gebied van data. Maar AI search, agentic is echt een nieuw thema. Dus ik denk, nou ja, voordat ik ga schreeuwen dat ik de expert ben, moet ik wel weten waar ik het over heb. Dus ik heb me afgelopen jaar wat teruggetrokken in mijn cave. En alleen maar gebouwd, geëxperimenteerd, gecheckt, pilots gedaan met klanten. Ja, nu is de tijd ook daar om die kennis te delen.
1: We gaan je blijven volgen. Dankjewel voor de komst in de studio, Luc Liplijn.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat de banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Radion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Nou, welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert bij een nieuw Business Update. Van een scherpe mobiele provider naar een complete speler voor het hele huishouden. Het telecomlandschap is continu in beweging en vandaag bespreken we dan ook weer een grote strategische verschuiving. Hollands Nieuwe bestaat inmiddels namelijk 15 jaar en groeit nu door. Een transformatie van een mobiele provider naar een full-service telecommerk, inclusief internet en tv. Achter de schermen is dit een enorme transitie geweest. Er is fors geïnvesteerd in technologie en een nauwe samenwerking binnen moederbedrijf Vodafone Ziggo om eenvoud en directe klantenhulp centraal te stellen. Vanwaar deze grote stap? Wat komt er allemaal bij zo'n grote transitie kijken? En wat zijn dan ook de vier belangrijkste pijlers? Dit en meer gaan we bespreken in deze nieuw business update. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Maurice Gillissen, director, en daarnaast ook Erik Tichelaar. Lead Customer en Technology, beide bij Hollands Nieuwe. Heren, van harte welkom.
3: Dank je wel.
2: Fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes ook van harte gefeliciteerd. 15 jaar Hollands Nieuwe. Dat is al een hele mooie mijlpaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. Ja, we hebben het ook groots gevierd in mei en in juni.
2: Ja.
3: 15 jaar, ja, dus dat is al een tijd geleden, 2011. De wereld is flink veranderd. We zijn er zelf ook flink veranderd. En daar wilden we ook even bij stilstaan. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Erik, toch voor de mensen kan ik me bijna niet voorstellen die jullie nog niet heel goed kennen. Hollands Nieuwe, waar staan jullie echt voor?
4: Nou, wij zijn echt we noemen dat zelf een no-frills speler. Dus wij willen waarde brengen naar de klant door het simpel en gemakkelijk te houden. Maar wel een heel goed product te leveren met ook een hele goede service erbij.
2: Ja, die service is ook heel erg belangrijk. Iets voor jullie ook
4: zeker,
2: wel, hè?
4: Ja.
2: En simpelheid volgens mij ook wel.
4: Ja, niet te veel keuzes. Makkelijk houden. Zorgen dat je goed of beter kan kiezen. En het daar lekker bij houden. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, hoe kijk jij dan op die afgelopen 15 jaar terug?
4: Nou, die afgelopen 15 jaar, daar ben ik zelf maar 1,5 jaar deel van geweest.
2: Ja, ja.
4: Ik ben vorig jaar begonnen, maar dat is een ontzettende rit geweest. We hebben in die tijd hard gewerkt aan het verbeteren van onze service. Tegelijkertijd internet en tv gerealiseerd. Dus dat is het is echt een hell of a ride geweest.
2: Ja.
4: En ook met een ontzettend leuke club. Want het is een vrij kleine club, Hollands Nieuwe. We doen heel veel met weinig mensen. Maar dat maakt het zo leuk om samen te werken. En heel veel zelf te kunnen doen ook.
2: Hecht team dan ook?
4: Ja, heel hecht team. Ja. Ja. Nou, er zijn een aantal mensen zijn ook echt vanaf het begin, 15 jaar geleden, al gestart. Niet heel veel meer, maar er zijn er een paar die dus nog die hele historie hebben. En ik denk, ja, er zijn wel bepaalde kenmerken van de mensen die bij ons werken, die we dan met z'n allen ook delen.
2: Maurice, hoe kijk jij daar dan naar? Hè? Want Erik die zegt het eigenlijk al. Hè? Toch wel echt wel een hechte sfeer. Cultuur ook.
3: Ja.
2: Hoe zou jij zelf dan de cultuur omschrijven, jullie?
3: Nou, we besteden daar ook wel echt aandacht aan. Het is ook een skill-up. Eigenlijk binnen een grote corporate. Ja. Hè? Vodafone Ziggo.
2: Ja.
3: Op onze eigen plek binnen het pand. En we waren al wat kleiner. Een jaar of twee geleden waren we een stuk kleiner dan nu. Dus we groeien ook een beetje uit onze voegen daar. Maar we weten elkaar te vinden. Hè? Dus we groeien naar elkaar toe. Ook met de club eigenlijk van Erik. Zitten korte lijntjes, zorgen dat we de dingen niet laten liggen. Maar en ook niet echt heel erg discussie hebben over wie iets moet doen of wie iets moet oppakken. Maar gewoon samen erin staan, dat is wel echt heel belangrijk. Dat is ook echt elke dag voelbaar. Je voelt ook heel erg, als je iets goed doet, dat je collega daar profijt van heeft. Of andersom, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En dat versterkt wel ja, het gevoel van kwaliteit leveren, van het samen doen. En ja, dat is al 15 jaar zo, weet ik van die collega's die er nog zijn.
2: Yeah.
3: Ik ben er zelf 5 jaar iets langer ingestapt. Toen was het ook meteen voelbaar. En ja, ik geniet daarvan. En
2: mooi.
3: Ik wil dat alleen maar meer versterken. En je merkt ook dat heel erg wordt bewaakt. Niet alleen door mezelf, maar ook door mijn collega's. Ja.
2: Echte team spirit dus, als ik het
3: ja.
2: zo hoor. Nu een nieuwe grote stap na 15 jaar.
3: Ja, die was... Dat is een flinke stap, inderdaad.
2: Zeg dat.
3: Ja, dus
2: waarom? Waarom deze
3: ja,
2: stap? Want
3: waarom?
2: Je zou ook kunnen zeggen, het is goed zoals het is.
3: Ja, dus we noemen onszelf ook gewoon goed. Hè? Dus dat is een beetje een no-frills gedachte. En gewoon goed de basis leveren. En niet veel toeters en bellen die wij niet nodig vinden. Of die onze klanten niet nodig vinden. Waarom we dit wel nodig vinden, is eigenlijk ook wel de basis. Hè? Dus de basis op mobiel staat gewoon heel goed. Dus zowel de processen, IT als de producten. En dan merk je toch dat het ook wel meer kan. Dat je ook eigenlijk in de markt van internet en televisie ook wel een simpelere, duidelijkere variant kan neerzetten. Ja, dan intern natuurlijk uitgebreid over gehad. En wie kan het dan beter dan een merk wat dat al uitstraalt en al doet. Ook al best wel grote scores heeft op die vlakken. Ja, toen hebben we het helemaal zelf gebouwd. Hè? Dus Greenfield, zoals ze dat noemen in IT. Dus echt helemaal die IT-infrastructuur bouwen. Zodat je het zelf wil. Geen onnodige legacy, onnodige complexiteit. Een product wat daarbij hoort. Ja, dat nu klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is wel natuurlijk even een aanloopje. Maar ja, ik denk dat het de klanten waren er klaar voor. Wij zelf waren er klaar voor. Ik denk dat de markt er klaar voor is. En die combinatie zorgt er dan voor dat wij in april dat hebben gelanceerd.
2: Ja.
3: En dan is het eigenlijk toevallig rondom ons 15 jaar. Maar het valt wel lekker samen op die manier. Ja,
2: ja, het is natuurlijk echt groei en uitbreiding.
3: Ja.
2: Nou zou je ook kunnen zeggen, ja, er is al enorm veel concurrentie. Waar zit dan het gat in de markt?
3: Nou, ik denk het gat in de markt zit wel echt op dat toch een andere doelgroep aanspreken dan het voorheen. Hè. Dus ook even Ziggo is natuurlijk ons andere merk.
2: Ja.
3: Is echt heel bewust voor de rijkere pakketten. Hè. Dus dat is veel keuze, veel extra's. Hè. Dus ja. Sport en nou, dat soort zaken. Wifi, zeg maar het ontzorgen. Surfbeleid hebben ook winkels. En eigenlijk daar is een hele grote groep die daar geïnteresseerd in is. Dat is ook een grote groep die eigenlijk met minder af kan. Die zegt nou gewoon een goede connectie. Een tv-product, simpel, 50 zenders, heb ik voldoende aan. Hoef ik daar niet meer aan te denken. Service via met name de app. Anouk, onze voice en chatbot. Helemaal prima. En die groep die is er en die is ook groeiende. En wij denken dat daar dan ook een plek voor is voor ons om daar in te springen.
2: Ja, dus hier het eigenlijk ook weer heel simpel houden eigenlijk.
3: Ja, ja, dat is wel het idee.
4: De rode draad.
2: Ja.
3: Ja. Ja, en ik denk ook dat een koppeling is. We leren veel van onze mobiele klanten. Dus we hebben bijna 800.000 klanten daar. Die ook aan de internet- en televisiekant diezelfde behoefte hebben. Niet altijd kunnen vinden. Dus daar springen we ook op in.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooie stap die jullie nu ook echt zetten. Tegelijkertijd lijkt me dat ook een uitdaging. Ook in jouw rol ook weer, Erik. Technisch gezien komt hier natuurlijk ook wel heel veel bij kijken.
4: Nou, zeker. Ja. Ja. Ja, want Hollands Nieuwe was eigenlijk een VNMO, heet dat. Dus een Virtual Mobile Network Operator binnen de context van Vodafone. Dan ga je nu ineens internet te lanceren. Dat is echt wel een ander product. Dus ja. We hebben een ander systeem neergezet waarin we ons klantbeheer doen. Andere connecties gemaakt. En dat is echt een hele operatie geweest, ja.
2: Ja, ja. Ja. Wat is de grootste uitdaging daarbij geweest?
4: Uiteindelijk ervoor zorgen dat met alle partijen waar je samen mee werkt. We werken zelf vanuit Hollands Nieuwe veel met partners. Dus we hebben een relatief klein team en veel uitbesteed. En dan heb je ook nog het achterland van ons moederbedrijf, waar we technisch ook op bepaalde plekken op inprikken. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen precies weet van elkaar wat hij moet doen, hoe we de touwtjes aan elkaar knopen? Ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen is. Ja, dus dat zit hem ook echt op communicatievlak. Hè? Zorg dat partijen elkaar goed begrijpen.
2: Ja.
4: En dat er goed wordt samengewerkt door het hele traject heen.
2: Ja, hoe zorg je daarvoor?
4: Ja,
2: dat is natuurlijk heel mooi gezegd, hè?
4: Ja, ja.
2: Communicatie. Maar hoe doe je dat ook echt?
4: Ja.
2: Dat goed en simpel loopt ook met elkaar?
4: Dat is denk ik een van de leuke dingen. Want toen ik binnenkwam, toen was het project al wel gestart. Maar was het nog klein. Ons team van specialisten was begonnen met het bouwen van de eerste processen.
2: Ja.
4: En vervolgens zijn we eigenlijk al die partijen steeds meer bij elkaar gaan brengen. En dat doe je gewoon door continu te kijken wie heeft wat nodig. Waar zitten vragen? Wanneer moeten we met elkaar om tafel? Het is natuurlijk ook wel eens dat het soms knettert, hè, in zo'n project. Omdat we dan toch niet helemaal scherp hebben. Moet jij het nou bouwen of moet jij het nou bouwen? Waar komt het dan precies bij elkaar? En je moet dat denk ik zien. Open op tafel kunnen leggen met elkaar. Daar ook eerlijk over zijn. Dat gaat dan niet over personen. Maar het gaat gewoon over waar hebben we het nou over. En dat dan gelijk beslechten. En ook niet dingen laten liggen. Maar gewoon nu om tafel.
2: Ja.
4: Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Ook om snel door te kunnen.
3: Ja, en ik denk ook wel dat de energie was er eigenlijk vanaf dag 1. Hè? Dus je zag dat mensen er ook behoefte aan hadden. En het is, ja, als je bij een groot project kan beginnen wat echt iets nieuws neerzet, dan wil iedereen daar ook graag deelgenoot van zijn. Dus het was eerder dat we de structuur meer moesten aanbrengen dan dat we echt moesten motiveren of zo.
2: Ja. Dat scheelt in ieder geval heel veel.
3: Dat scheelt heel veel. En daar hebben we ook al goed aan gewerkt hoor, daar in ieder geval. Maar dat, ik denk dat het zat er meer in hoe hou je dingen simpel. En verval je niet in dingen zoals je dat voorheen ook deed. Hè? Dus dan, je hebt nu de kans om het echt simpel neer te zetten. Dat is denk ik aardig gelukt. Het zit ook in de timings. Hè? Dus er zit waarschijnlijk, wij hadden wat wensen hoe snel we live wilden gaan. Daar zat wat spanning en wat uitdaging in. Maar dat volgens mij hebben we dat ook allemaal goed gemanaged. Maar het vrij snel weet iedereen elkaar wel te vinden. Want dit is een ultiem en een uniek moment. Hè? Ook collega's van om echt even boven jezelf uit te stijgen en dit mooi neer te zetten. En dat is aardig gelukt, vind ik.
2: Ja. Hoe zet je dat ook echt simpel neer? Hè? Want juist ook voor consumenten, als het gaat om pakketten, dan wordt het vaak een stukje complexer voor mensen. Dan hebben ze ook vaak die, ja, maar wacht even. Nu raak ik het overzicht vaak toch wel een beetje kwijt.
3: Ja, nou, heel veel met klanten praten.
2: Ja.
3: Heel veel klanten onderzoeken. heel veel kijken naar de systemen zoals ze waren. En waar ze dan misschien vragen. Of je zegt, van, nou, dit had ik al jaren aan willen pakken. Want dat zou zoveel beter zijn. Maar dat is gewoon heel lastig in het systeem zoals het nu is. Mm-hmm. Nou, dat konden we gewoon weglaten. Dus we hebben elkaar echt continu uitgedaagd. Als iets in 2 kliks kan, dan moet het niet in 3 kliks.
4: Ja.
3: Als iets, ja. En dat eigenlijk continu in voeden, elke dag. Nou, dat zit het. En dan continu weer toetsen van of de keuzes die je maakt. Of die passen bij de klant en doelgroep die je voor ogen hebt. Ja, dat de hele tijd door eigenlijk.
2: Een beetje try and error, als ik het een beetje ook wel zo hoor. Zeg maar uitproberen, kijken, lukt het of niet?
3: Ja.
2: Testen.
3: Ja, dus we hebben heel veel prototypes gemaakt eigenlijk. En dan ga je ook weer met klanten doorheen.
2: Ja.
3: Zeggen we nog niet welk merk het is, want dan krijg je een beetje bias misschien. Maar wel echt kijken van oké, wat het boekje? Wat als je op de site? Wat als je dit? Nou, als mensen dan ergens verdwaalden, dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu. Blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen het dwaalde. Dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu. Blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen dat we er nu al zijn. Want van iets lanceren is heel mooi. Maar dan krijg je de echte feedback natuurlijk van klanten.
2: Dat is het.
3: Dus je krijgt er continu vanaf dag 1. Dus zoals nu even vieren van nou, we zijn live, joepie. Hè, gesprekken met collega's en journalisten. Dag daarna is het gewoon, oké, wat komt er binnen? En wat zeggen die? En wat zegt dat over waar we nu staan? En dan vanaf dan zit je in een soort continue verbeterloop.
4: Ik denk dat die aanpak ook wel echt belangrijk is geweest. Er is bewust voor gekozen om het ook qua scope van het project, dus niet alleen wat de klant ziet, maar ook wat we zelf bouwen, dat nog redelijk beperkt is. Zodat je daar wel live mee kan. Het is natuurlijk een bekende MVP-gedachte. Maar ga het maar vasthouden gedurende het hele traject. En ook accepteren dat je daarna nog echt allerlei verbeteringen te doen hebt. Ja, dat hebben we denk ik best wel strak gedaan. We zijn daar niet van afgeweken eigenlijk. Van onze scope die aan het begin al helemaal was bepaald. En dat helpt gewoon. Dat helpt gewoon om met meer betrouwbaarheid die eindstreep te bereiken. Of althans, mijn streep. Laten we zeggen de tussen milestone.
2: Ja, eigenlijk komt het wel continu terug. Hè? Dat simpele, dat eenvoudige, zeg maar. Ja. Dat is een heel belangrijke kernwaarde ook wel voor jullie. Dat wil je natuurlijk ook wel vasthouden.
4: Ja.
3: Ja.
2: Dat is natuurlijk cruciaal.
3: Nee, dat is super cruciaal.
2: Ja.
3: En dat maak je ook heel bewuste keuzes op. Dus we maken ook keuzes dingen niet te doen. Terwijl je denkt, ja, dat zullen ongetwijfeld klanten zijn. Die we dan ook aantrekken. Die nu denken, nee, ons nieuw is niks voor ons. Maar dan verwater je gewoon in je strategie, in je positionering. Wordt het onduidelijker hè, ten opzichte van andere aanbieders. Waar je nou eigenlijk voor staat. En dat gaat op de lange termijn gaat het alleen maar ten koste van klanten aantrekken en klanten behouden, denk ik. Dus we zijn er nu heel streng in ieder geval.
2: Houden jullie elkaar daar ook echt in scherp? Om het zo simpel mogelijk ook iedere keer weer te houden.
4: Ja zeker. Ja,
2: ja?
4: Ja want op het moment dat je gelanceerd bent, dan ga je natuurlijk zien, oké, hoe wordt het gezien in de markt? Wat vinden klanten fijn? Wat vinden ze minder fijn? En dan is het natuurlijk altijd zo dat met name vanuit commercie al gauw nieuwe ideeën komen. Hoe je verder kan groeien. En terecht ook. Hè?
2: Ja.
4: Maar is het nou handig om dat dan te bouwen? Maken we het daar niet mee te ingewikkeld? Hè? Daar hebben we natuurlijk wekelijkse discussie over. En dat moet ook, denk ik. Daar zit dan de scherpte. En soms kiezen we wel en soms niet om iets te doen. Maar altijd wel met die gedachte in het achterhoofd van hoe houden we stick true to the proposition eigenlijk. Hè?
2: Ja.
4: Ja.
2: Ja, belangrijk iets denk ik juist ook voor die bestaande klanten.
3: Ja.
2: Maar juist ook weer voor die nieuwe klanten als het gaat om...
3: En dat is het ook. Hè? Het is nog steeds onder 1 noemer, Hollands Nieuwe. Dus het zou ook een beetje raar zijn als bestaande klanten ineens zichzelf niet meer herkennen bij het merk waar ze lid van zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat zeggen, want dat is niet klant, maar het is nog even net 1 tandje loyaler, om het zo maar te zeggen. En dat waarderen we dan als die zouden zeggen, ja, wat ze nu allemaal aan het doen zijn, is niet dat

0: Dus dat is heel goed. Met Vodafone ook. We gebruiken een netwerk op best wel veel punten. Processen zijn wel zwaar anders. En de customer center is ook anders. Maar sommige dingen hebben we echt wel gewoon hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus dat we hebben alleen andere, ja, we maken er alleen anders gebruik van. En zetten alleen andere producten en minder keuzes. Meer basic soms, hè. Dus 50 zenders, terwijl je bij Ziggo veel meer zenders kan. Nou, daar maken we meer keuze in. Dus ja, en op IT-vlak idem dito, denk ik.
2: Ja, voor mij is het dus echt de vraag van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Dus je wil op de juiste momenten wil je wel goed samenwerken en die afstemming ook zoeken. Ook bijvoorbeeld met architecten aan de Vodafone Ziggo kant. Hè? Want je kan, als je iets gaat bouwen wat ook linkt of raakt aan het achterland, dan moet het natuurlijk allemaal wel op een manier dat we dat met z'n allen begrijpen. Maar soms, ik denk, er is ook een fase geweest in het bouwen van internet en tv, waarin we juist even meer op onszelf bezig zijn geweest. Met name in de beginfase, ook toen ik net binnenkwam. En dat kan ook ontzettend helpen om dan veel meer voortgang te maken. Hè? Want meer mensen is ook meer vragen en meer ideeën. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dat dan ook beter is.
1: Klopt.
2: Dus per fase of per onderwerp probeer je gewoon goed te kijken van ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet. Niet samenwerken.
1: Ja, dus wanneer maak ik wel gebruik van, wanneer niet?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, want je wilt juist ook die identiteit ook bewaken, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
1: Want je wilt juist niet een kopie worden waar we het zojuist ook over, nee. Dat wil je juist
0: nee,
1: niet.
0: Maar ook even flauw, Vodafone en Ziggo zijn ook niet op zoek naar een soort copycat, maar nee, dan goedkoper. Hè. Dus het is de rollen van alle merken worden heel erg erkend, herkend en gerespecteerd. Dus dat werkt gewoon supergoed.
2: Ja, en ik denk ook als totaal. Je, daar kunnen we denk ik best eerlijk over zijn, maar Vodafone en Ziggo hebben natuurlijk veel langere historie met ook een veel groter landschap met dus meer complexiteit. En eigenlijk willen we daar van Hollands Nieuw ook zoveel mogelijk weer van weg blijven. Dus we gaan er ook echt wel prat op dat we ook ons IT-landschap simpel houden en standaard houden en niet te veel customizations erop. En zeker als je dan iets nieuws kan bouwen, ja, doe dat dan in één keer goed op die manier. Dus dat, ja, daar proberen we ook ons wel een beetje te onderscheiden eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk echt die doelgroep afbakening eigenlijk ook wel. Hè? Heel specifiek misschien ook wel op een specifieke doelgroep ook wel daarin richten. Die juist ook dat simpele wil hebben. Dat basic meer. Moet ik me dat zo voor me zien? Dat jullie echt op een bepaalde doelgroep dan ook daarmee gaan zitten?
2: Ja, nou, doelgroep,
1: of richten jullie meer op die klant die er al is?
0: Ik knik ja. Erik, ja, nee, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus we hebben twee smaakjes internet. Snel en supersnel. Maar we hebben ook tv alleen via de app, hè, dus geen box. Daar spreek je wel een bepaalde doelgroep mee aan. Dat is een bewuste keuze. Sommigen willen een box en willen toch een afstandsbediening. Nou, dat kun je allemaal zelf regelen. Maar dat bieden wij niet aan. Want we gewoon denken dat via de app voor een hele grote groep gewoon prima is. En eigenlijk de manier is hoe je tegenwoordig daarmee omgaat. Dus ja, dat zat wel een duidelijke doelgroep voor ogen. Die ook geen monteur per se nodig heeft. Je kunt het prima zelf installeren. Zo makkelijk hebben we het ook allemaal gemaakt. Er is altijd een monteur beschikbaar als je hem nodig hebt.
1: Ja, als je het wel wilt, dan kan het wel.
0: Ja, dan kan het. Maar in principe kun je alles zelf regelen. En wil je eigenlijk zelf regelen. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we in gedachten hadden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jij bent nu zelf, ben je anderhalf jaar hiermee ook mee bezig, hè? Ja. In het team. Wat vind je het leukste in dit hele proces tot nu toe? Misschien wel het grootste succes tot nu toe.
2: Nou, een paar dingen. Maar wat ik zelf ontzettend leuk vind is om aan iets te werken wat echt belangrijk is. Hè. Dus dit was een van de grote strategische projecten binnen Vodafone Ziggo. Waar wij dan als Hollands Nieuwe ook een bijdrage aan leveren. Dat het dan echt ergens over gaat. En dat er ook eigenlijk heel veel druk zit op de tijdslijnen. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En
1: ja. Je houdt wel van die druk.
2: Ja, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan, daar krijg ik gewoon energie van eigenlijk. En dan vind ik het dus onder die omstandigheden dus heel mooi om het team van specialisten gewoon met name hun werk te kunnen laten doen. En dan zelf echt bezig zijn met stakeholder management. Zorgen dat iedereen weet wat hij mag verwachten. Wanneer komen we dan? Tegen welk budget? En dat ook een beetje weghouden bij het team. Zodat de bouwers ook gewoon kunnen bouwen. Daar word ik heel blij van. Als ik dat op een goede manier voor elkaar krijg. Daar zou ik me echt voor ingezet, ja.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Maurice? Waar word jij echt heel erg blij van?
0: Nou, ik herken me heel erg in dit beeld. Hè. Dus vanaf dag 1 aan begonnen. Dat was een mooie, ik weet niet zozeer of het een opdracht is. Of het zelf vond dat het moest gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel mooi. En dat je het dan in die tijd naar volle wasdom krijgt en lanceert. Dat is gewoon wel mooi. De energie die dan vrijkomt in zo'n groep van we gaan het fixen met z'n allen. Die is gewoon wel... Ja. Die is wel heel mooi. En ja, het was gewoon vorig jaar. En dit jaar is gewoon een groeijaar. In de zin van, je groeide nog steeds op mobiel. Maar je groeide qua collega's. Je groeide qua aandacht. Zowel intern als extern. Dus het is gewoon wel heel mooi om te zien dat je van... We hadden het ook vergeleken laatst toen we 15 jaar bestonden. Een beetje van naar je puberjaren. Dat je echt jezelf weer een beetje opnieuw aan het uitvinden bent. Soms maak je een fout. En dan leer je van... Soms voel je heel erg oververzekerd. En dan kun je de hele wereld aan. Ja, in die fase zitten we nu al. Dat is hartstikke mooi.
1: Mooi. Jullie hebben daar natuurlijk ook

0: echt geïnvesteerd in technologieën. Dat zei ik natuurlijk ook al in de introductie. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, dus onze mobiele stack, om even in IT-termen te praten, die draaide op een bestaande omgeving. We hebben eigenlijk voor gekozen om internet helemaal op een nieuwe omgeving te bouwen. Dus daar waar alle klantprocessen lopen en alle integraties worden gelegd naar de omgeving, een volkomen nieuwe omgeving, een standaard omgeving in de cloud. Dus daar waar je zorgen dat je daar echt weer helemaal on par bent. Dus ja, dus nou hebben we dus twee omgevingen naast elkaar staan. Maar op die manier hebben we daar dus invulling aan gegeven. En ik denk ook onze online omgeving, onze digitale processen, alles is digital en mobile first. Dus we hebben dat gewoon helemaal goed neer kunnen zetten.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk zo. Ja.
2: Dus de primaire lijn die we hebben met
1: opnieuw
2: onze
1: opbouwen,
2: klanten.
1: Greenfield. Ja.
2: Ja. Dus alles is digitaal. Dus we hebben geen winkels. De callcenters zijn er inderdaad voor het beantwoorden van vragen enzovoort. Maar alles is digitaal, dus daar moet je dan ook in uitblinken. Dat is een van de verschillen die we opzoeken, ook ten opzichte van andere aanbieders. Ja, dan moet daar de IT en dan moeten processen en dan moet daar de voorkant, moet daar dan wel helemaal kloppen. Dus daar hebben we wel best wel veel tijd in gestopt.
0: Ja, ja, en de usability is denk ik dan knetterbelangrijk. Ja. Wil je juist een goede service kunnen leveren, dan moet het juist allemaal ook heel soepel.
1: Ja.
0: Te vinden zijn, zeg maar.
1: Ja, zeker. Nee, ja, dus de customer journeys, zoals we dat met z'n allen noemen, volgens mij, die zijn heel goed uitgetekend door het team. En daar wordt ook goed samengewerkt tussen marketeers en business analisten en customer journey experts. Om helemaal uit te tekenen welke stapjes, kan daar nog een stapje uit? Moeten we dat wel vragen? Nee, eruit. En zo hebben we dat zo kaal mogelijk eigenlijk gemaakt, zodat jij gewoon in een paar kliks je product kan afsluiten. En ook in een paar kliks iets kan veranderen. En dat staat nu. Maar dat blijven we natuurlijk altijd doen. Dit is een ongoing battle eigenlijk. Om steeds meer drempels weg te nemen. En het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken.
0: Ja, en ik neem aan dat jullie met AI daar ook nog wel weer
1: stap in
0: hebben
1: gezet. Zeker, ja. Dat is natuurlijk echt wel weer de next story. Want dat maakt weer zoveel mogelijk. Hè. Dus de vraag eigenlijk op alle assen. We hebben op dit moment vraagstukken lopen van hoe kan AI daar ons bij helpen? Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Kijk, we weten gewoon dat er altijd nog situaties zijn dat je gewoon een mens wil spreken. Hè? Dus gaat AI dan zometeen ook alle klantvragen direct beantwoorden? Nou, zeker gaan we mee experimenteren. En zeker op bepaalde onderwerpen kan dat heel gepast zijn. Ben je snel geholpen. Maar er zijn misschien ook nog wel onderwerpen waar je gewoon nog een mens wil spreken. Dus voorlopig hebben wij ook echt nog wel onze callcenter agents nodig. En willen we die ook graag goed inzetten.
0: Ja. Ik denk dat ook knetterbelangrijk is. Hè? Juist dat persoonlijke aspect.
2: Ja.
0: Daar blijven mensen toch altijd nog wel behoefte aan hebben.
2: Ja, want je denkt bij digitaal dat het onpersoonlijk is. Maar juist probeer je daar zo persoonlijk mogelijk te zijn. En alles inspelen op de behoeftes van de klant. Hè? Dus we hebben ook best wel een mobiele kant, wat een oudere klantenbestand. Ja, die gaan nog gewoon echt graag bellen en een mens aan de telefoon hebben, wat ik heel goed begrijp. Anderen willen het misschien snel, die houden niet meer zo van bellen. Ja, zo wil je voor ieder wat wils. Eigenlijk zoveel mogelijk inspelen op de wens van de klant.
1: Maar wat we dus wel doen is
2: helpen.
1: Ja, zeker. Want de agents worden nu wel veel meer ondersteund met AI. Daar hebben we ook allerlei initiatieven lopen. Dus als jij een gesprek hebt gehad, dan wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat verslag wordt onderdeel van een totaal. Daar kunnen we weer eigenlijk de kerninzichten uitdelen. Dat komt al gelijk ter beschikking van het team.
2: Ja.
1: Daar gaan we alweer zoveel harder eigenlijk dan dat we dat deden. En waar heel veel tijd eerst in ook ging zitten. En je het nooit volledig kunt doen. Kun je het nu wel volledig doen. En het is nagenoeg instant. En dat is echt wel een soort spannend hoor. Dat geeft ook weer een versneller eigenlijk om verbeteringen door te voeren.
0: Dat is het. En jullie hebben al een award gewonnen wat dat betreft. Zeg maar, als het gaat juist ook. Hè? Die customer experience. Hè? Juist een goede service kunnen leveren. Is dit dan ook de manier waarop jullie verschil kunnen maken?
1: Ja, zeker. Nee, dit is daar een element van. Dit is daar een belangrijk element van. Ik denk als je hier de goede keuzes in maakt en het op een goede manier kan implementeren, dat je voorop kan blijven lopen. Dus,
2: ik denk dat het de meest klantvriendelijke telecombedrijf van Nederland. Dat was wel echt wel een bekroning op wat zaken. We hebben eerder ook nog wel van de Consumentenbond wat dingen ontvangen. Dat was ook heel mooi. Maar deze is echt onder heel veel klanten. En dan zie je eigenlijk wat je elke dag doet. Die kleine verbeteringen die er gewoon optellen bij dit totaal. Dus ik wil toch ook Anouk, onze voice chatbot. Die doet daar ook gewoon heel veel in. Maar daar zitten wel heel veel mensen achter.
0: Ja.
2: Die haar, ik noem hem even, zo intelligent en zo goed mogelijk maken. Dus elke keer als we iets zien, leert Anouk daar weer van met AI. Maar ook echt wel gevoed door mensen. En door wat we weer vanuit klanten die bellen leren, et cetera. Dus het zijn dat soort dingen waar je continu onuitputtend eigenlijk mee bezig moet zijn, wil je dit niveau bereiken. En dan ben je er nog lang niet. Hè? Dus er zijn ook genoeg klanten die denken, nou, ja, dat kan nog wel beter. Dus dan is het weer de volgende stap daarin. Ja.
1: In aanvulling daarop denk ik wel dat het feit dat wij een klein team hebben en feitelijk de marketeers aan jouw kant direct even kunnen checken bij een developer aan mijn kant. Dat is allemaal zo, dat zit zo dicht bij elkaar. En we hebben zulke korte lijntjes. Dat maakt natuurlijk ook dat je die kleine iteraties on the same day nog kan doen eigenlijk. Hè? Dus het is natuurlijk niet alleen technologie, maar ook hoe organiseer je, hou je de boel dicht bij elkaar. Dat is ook echt wel een succesfactor geweest, denk ik, de afgelopen tijd van Holles Nieuw. En dat proberen we ook te bewaken. Ook terwijl je groeit. Want dat is dan wel de uitdaging natuurlijk. We worden steeds groter.
0: Ik wou net zeggen, want aan het begin zeiden we dit al. Hè? Team, hechtteam, kleinteam. Daar ligt dus heel erg de kracht. Maar je gaat nu wel groeien.
1: Ja.
0: Dus hoe hou je dat vast?
1: Ja. Ja,
2: ja, daar leren we ook elke dag van, denk ik. Hè. Dus ik denk dat 2 keer zo groot zijn geworden, wat op onze aantallen best wel fors wat was. Echt zorgen dat je, ja, kantoor is maar een omgeving, maar zorgen dat je vaak echt fysiek contact en overleg hebt met elkaar en elkaar begrijpen. Met die jubileum ook gezegd, we zijn eigenlijk een groepje paradijsvogels, omdat we kwamen eigenlijk vanuit een groepje alleen marketeers met een beetje dezelfde profielen. Nou, dan heb je daar customer agents en heb je developers. Dat is wel echt een andere plamage, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: En dat, dan moet je ook iets meer werken. En iedereen ziet daar wel vrij snel de meerwaarde van. Hè? Dus je elkaar snapt. Dus ook als je dat 2 doet, dan weet nog steeds iedereen, ja, we komen hier vandaan. We hebben dit met elkaar bereikt. Waarom niet de rest die er nu bij komt ook omarmen en daar samen voor gaan. Dus ja, het is soms spannend. Soms denk je van, verlies je elkaar niet wat te veel of zo, hè? Maar ik denk dat we daar wel best wel consequent en gedisciplineerd in zitten om dat niet te laten gebeuren. Dus,
0: geen slapeloze nachten gehad bij deze stap?
2: Nee, dat vroeg laatst ook hier met mij. Maar nee, ik krijg juist van energie en dat je denkt let's go, maar niet van stress of zo, nee.
0: Gelukkig maar.
2: Ja.
0: Dat is alleen maar heel fijn.
1: Nee, ik ook niet. Nee, en je kan natuurlijk heel veel afvangen door gewoon open en transparant te zijn met elkaar. Ik bedoel, ook als het spannend is. Nou, laat me bespreken dan.
0: Ja. Ja. Ja. Dus, ja, komt toch weer dat hechte team eigenlijk dan weer terug. Daar ligt ook weer heel erg de kracht dan denk ik ook weer in. Om dit dan met elkaar te kunnen delen, zeg maar.
2: Ja.
0: Waardoor je het ook echt samen doet. En
2: mensen dat was ook echt al een paar jaar geleden. En ruim daarvoor. Mensen staan op met, ik werk voor Holles Nieuw.
1: Ja.
0: Ja.
2: En daarna komt je functie of team of et cetera. Dus, en daar, ik hoor heel veel trots daarin. Waar ik op ben ingestapt 5 jaar geleden. Maar wat nog steeds zo is. Wat jij ook voelt, Erik. Dus ja, dat wil je natuurlijk ook vasthouden. Dat is natuurlijk mooi. En dan krijg je, maar dan moet je ook aan werken. Want hoe hoger bijvoorbeeld je NPS-score, of hoe meer klanten je binnenhaalt en behoudt. Zijn allemaal wel meetmomenten van, ben je op de goede weg of niet?
0: Ja.
2: En dat voedt wel weer dat die trots en dat geloof van dat je op de goede weg zit. En dat je dus inderdaad juist zo hecht bij elkaar wil zitten.
0: Ja, mooi. Ja. Inspirerend. Tot slot, stip op de horizon. Dit is een enorme grote stap. En nu? Waar zijn jullie over 3 jaar?
2: Over 3 jaar? Een goede vraag. Ik denk dat wij heel hard gaan met de AI. Ik denk dat wij daar echt nog wel stappen in kunnen zetten op alle facetten die Erik ook al noemde. Ik denk, ja, we zitten nog een beetje van, we zijn 3 maanden geleden, zitten nog midden in die reis.
0: Ja.
2: Ja, dus ik ga geen getallen noemen over hoeveel klanten we dan hebben. Maar ik denk dat als we zijn hard gegroeid, maar als voorwaardige, wij noemen dat FMC, dus Fixed Mobile Conversion hebben. Echt een volwaardig merk in de markt. Die echt wel een beetje de boel uitdaagt. En aan de ene kant, want het kan ook anders. De basis is een bewuste keuze aan de ene zijde. Anderzijds gewoon mooi meespelen en dat klant ons weet te vinden. Ja, dat wil ik al binnen nu in 2 jaar bereiken. Dus,
0: Erik?
1: Ja, misschien ook nog een beetje vanaf de achterkant bezien dan. Hè? Maar zoals ik al net aangaf, hebben we natuurlijk wel 2 omgevingen. Hè? Dus je wil eigenlijk naar 1 omgeving... 1 klant met meerdere producten toe. Ik denk dat meerdere bedrijven hiermee worstelen. Ik zou het fantastisch vinden als we daar mooie stappen in gezet hebben. Want dan is het simpel, dan is het goedkoper. Dan kun je ook sneller blijven ontwikkelen. Kun je sneller met nieuwe ideeën naar de markt. Dus dat is niet alleen dat idee van samenvoegen. Maar ja, gewoon snel zijn en blijven. Ik hoop dat we over 3 jaar dat ook hebben gerealiseerd.
0: Ja. Ja, mooie ambitie. Voor nu ook wel even genieten van deze stap.
1: Zeker.
2: Zeker doen we.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. En heel veel succes met alles.
2: Oké, jij bedankt.
0: Dank jullie wel.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Onzekerheid bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neven en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuma Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan één centrale vraag. Namelijk, wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie? We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
0: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
3: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
0: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
3: Exactly.
0: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo, de kritiek op consultants, dat er gezegd wordt, ja, die staan een beetje aan de zijlijn, die weten het altijd beter.
3: Ja.
0: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
3: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij zijn allemaal, hebben wij aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
0: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
4: Ja, een beetje aan de zijkant.
0: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
4: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
0: Oké, ja, want jij gaat over
4: restructuring.
0: Ja, precies. Ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
4: Exact.
0: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
4: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. He, dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
0: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
4: Absoluut. Ja. Ja? Ja. Wij werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief. En ja. Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
0: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
4: Nee, dat niet.
0: Oké, dus je houdt je werk wel bij je werk.
4: Ja, ik denk dat dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
0: Nee.
4: En daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
0: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
5: Die is wel echt heel bijzonder.
0: Oké.
5: Om het kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
0: Ja.
5: En dat maakt dat we de taal van ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
0: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
5: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
0: Ja.
5: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. En private equity heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
0: Ja, ja precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
5: Ja.
0: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
5: De afwisseling.
0: Ja?
5: Ja, eigenlijk continu ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
4: Ja.
5: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
4: Ja.
5: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
4: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
5: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
4: Mm.
5: Je moet wel willen begrijpen waar kijk ik naar.
4: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
2: Kan je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
4: hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
2: Ja, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
4: Ja.
2: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
4: Mm-hmm.
2: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
4: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk dat past echt bij mij?
3: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd, is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit, zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals in het Engels zeggen, move the needle.
4: Mm-hmm.
3: En ten tweede, de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal een consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
4: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
3: Ja, exact.
4: Ja, we hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
3: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al heb je is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval.
4: Mm-hmm.
3: En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het toch zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
4: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat en je zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
3: Vertel over je moeder, ja.
4: Ja, nou, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, hè, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
5: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financial due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financial due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
4: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
5: Oeh, vind ik een moeilijke.
4: Of qua persoonlijkheid?
5: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen.
4: Mm-hmm.
5: Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
3: Conservatiever.
5: Dankjewel voor de aanvulling. Ja. En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
4: Beetje met de botte bijl bedoel jij?
5: Precies. Ja. Inderdaad. Wat
3: harder moet zijn.
5: Harder moet zijn. En transformaties zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
3: Ja.
5: Dus het vraagt echt wel een andere skillset.
4: Ja, nou reageer er eens op.
2: Nou,
4: de botte bijl.
2: Die is
5: waren jouw woorden.
2: Ja. Dat is prima. Nee, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
6: Meekrijgen.
2: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt. We zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
6: En die goed toe krijgt die inderdaad wel.
2: Ja. Ik zeg het zelf even. Maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
6: Ja. Word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
2: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
6: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dan is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig. En herstructurering is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnold is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de bedrijven.
6: Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
3: Ja,
6: ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
6: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
5: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
6: Ja, vertel.
5: Pijn voelen is meer Arnoud, ambitie is meer aan de hand.
6: En wat is bij jou?
5: Groei vaak.
6: Groei? Ja, ook wel ambitie.
5: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
6: Ja.
5: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen. Groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrippen. Daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
6: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vragen hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, daar komt ie.
7: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
6: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie het vakjargon, wie biedt, wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
5: Vrees dat we ze allemaal gebruiken.
2: Ja, dat is het grote probleem.
6: Ja, maar je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeuk.
3: Voor mij is het value added.
6: Value added.
3: Ja.
6: Ja, dus waarde toevoegend.
3: Waarde toevoegend.
6: Ja.
3: Dus van een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
6: Ja, dus de hele tijd roep je dat.
3: Ja.
6: Zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
3: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
6: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
4: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
6: Earnings before income tax.
4: Depreciation, amortization.
6: Yes. Ja, ik kwam halverwege.
4: Ja, maar dat geeft niet. Maar dat is voor ons echt een soort. Hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Dat, wat doe je dan eigenlijk?
6: We zien water branden.
4: Waarom is het nou zo belangrijk?
6: Ja, precies. Ja. Heb jij er nog één, Sas?
5: Nee, ik denk het niet.
6: Nee. Je houdt wijselijk even in je mond voor dit moment.
5: Ja.
4: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden. Maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
5: Ja.
4: Dat
5: we het normaal vinden. Niet meer.
6: Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen.
5: Nou, misschien wel. Maar het is ook een beetje, het hoort er een beetje bij.
6: Ja. Oké. Okay. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en Next Summer hier bij New Business Radio.

0: ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand, Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen? Dames eerst, Saskia.
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Het moment dat je bijvoorbeeld, wat ja, denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien. Maar misschien ook nadenken over, past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me? En dan wil ik een stuk afstoten. Mm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring. Omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie. Maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Daar heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dan... echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van nou, dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia. Mm-hmm. Want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je wij doen
1: nog en even nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, dus
1: een carve-out.
2: Dat je, een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Juist. Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten standalone. Dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja. Best lastig, denk ik.
2: Het standpunt om van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand,
1: ja.
2: Bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit. Ja. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk, denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben.
1: Dus
2: naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het daar eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is en er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI, is gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is. Maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen. Die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ja, nee. Ik bedoel, ik denk, het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam.
1: Mm-hmm.
4: Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Ja. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro-trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategieafdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen we wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt. Dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want dan doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, zoals we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daar uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende.
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet is dat een deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is het vaak toch door een cultuur.
1: Juist, ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben, is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt, want het herstructurering is best complex. Jij zei net over blinde vlekken, ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledig roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alle smaken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een een professie, denk ik, die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt er onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren?
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan bij.
1: Trekt.
3: Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we statutaire rol. Als, ja, ja. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor te zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het managementteam. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, het is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten. Hè? En ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè? Want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè? Zeker als je over familiebedrijven praat. Het zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie.
3: Ja, daar komt zeker het niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
5: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand voor jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op New York.

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen.

0: Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen, omdat het iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld zijn, van je, dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld, ja. En AI kan dat niet.
0: Nou, kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
0: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
0: Zeker, maar wij, wat Anand en ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Er moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
2: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee.
2: Dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
2: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat de AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
3: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat de AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
3: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
3: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is
1: een makkelijke stap. Ja.
3: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat en dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
3: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
3: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
3: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
3: Ik kan wel wat verkopen. daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Ja.
3: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten?
2: Urgentie. Het is inderdaad. In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij. Ja. Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En wat value add erbij.
2: Met dat value add erbij. En dat kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel komen.

0: en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren. Ja. Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
1: Exactly.
0: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
2: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken. Wat gaat er gebeuren?
0: Onzekerheid groot.
2: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Mm. En dan heb je wel minder dealflow.
0: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
2: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
0: Ja, die had er minder last van. Ja. Arnoud?
3: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
0: Ja, je raakt eraan gewend.
3: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. En hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, dan moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Ah, ja. Nou, dat zou maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. He, we hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
0: Gebeurt een hoop.
3: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
0: Ik merk het al, jij bent van de positieve boodschap.
3: Ja hoor.
0: Arnoud, dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar naar de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
1: Ik denk dat het, zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren zit er gewoon margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arnoud natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
0: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
1: Ja.
0: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
4: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
2: Dat ook niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet het. Ik zou het echt 1, 2, 3
0: niet. Nou, anders mag je je hulplijnen inzetten
3: ja,
0: hier, hoor.
3: Nou ja, jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
0: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
3: Dat dacht ik eigenlijk later. Van, ja, het is zelden dat ik wakker lig, want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van, en dat zit meer in de dealmaking. Dus als je bezig bent met een bedrijf, ik kan de naam natuurlijk niet noemen, maar... Nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan, nou, dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen, wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
0: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon.
0: Het is ook echt waar.
3: Ja. Ja, het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon nonsens te zeggen wat op staat. En maar in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
0: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd wel. Ik ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En, nou, dat past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijke aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs, maar EQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken en hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. Dat daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet.
2: Ja.
1: Of juist wel. Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje.
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik zei, ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in een opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, want we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, ik geloof een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en een echt seks om megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
1: Exact. Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. Ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken hoor. Dus,
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndrome.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen voor transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon wat we doen, dat we een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan?
2: Je noemt voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
2: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja. Tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
3: Ja, dat is de uiteindelijke.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
3: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
3: Het hoort erbij.
1: Ja, nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
10: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
11: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
12: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
13: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
14: ja.
13: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
14: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
13: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
15: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
16: De Radiofabriek.
17: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
18: De klok tikt richting 2030. Nederland heeft de ambitie om dan 55% van alle verpakkingen te recyclen. Maar de werkelijkheid is anders. Traditionele recycling loopt tegen haar grenzen aan en de prestaties blijven achter. En om de circulaire ambities dus echt te gaan halen, moeten we op een radicaal andere manier naar ons afval gaan kijken. Hoe lossen we dit op is natuurlijk de grote vraag van vandaag. Er is in ieder geval licht aan de horizon. Vandaag bij mij in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager, beide bij UBQ Materials. Ik hoor je denken. Nou, we gaan zo meteen daar van alles over horen. Want hun fabriek in Berg op Zoom, daar zetten zij restafval waar reguliere recycling stopt om in hoogwaardige en duurzame grondstof. Met andere woorden, dit is een oplossing.
19: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
18: Goedemorgen, van harte welkom Stefan en Fabian. Ik wil nou niet zo zeggen van nou, de wereld is geweldig. Dat was niet mijn boodschap. Maar feit is dat we wel weten, en dat was bij beton ook het geval, het was eerst heel moeilijk om te recyclen. En dan komt er ooit één speler die weet dan eigenlijk daar een oplossing in te verzinnen. En je kan wel zeggen dat hetgene wat jullie doen, dat daar een onderdeel van is, toch? Van die recyclestroom.
20: Ja, zeker. UBQ Materials inderdaad in Nederland, die kan huishoudelijk afval omzetten in een nieuwe grondstof. Waarbij we dus...
18: Dus het maakt niet uit, pimpers, luiers, alles.
20: Alles kan erin. Het is een gemengde stroom. Huishoudelijk afval, waarbij 80% organisch is en 20% hard to recycle plastics. Wat we normaal gesproken verbranden, kunnen wij omzetten in een nieuwe grondstof waar we weer gewoon bruikbare producten van kunnen maken.
18: Dus het maakt echt, ik bedoel, het is best wel bijzonder.
20: Zeker, zeker.
18: Ik heb overigens gezien wat er dan als restproduct uitkomt. Dat zijn korrels, hè?
20: Ja, dat zijn korrels inderdaad. En die korrels kun je dan weer mengen met plasticen om je plastic product weer te kunnen maken.
18: En toen ben ik even verder gaan graven, uiteraard. Het gaat toch om even om weer te geven van wat het dan allemaal is. Hè? Jullie leveren aan Mercedes-Benz materiaal voor diverse niet gestructureerde onderdelen in de voertuigen.
20: Klopt. Daar leveren we inderdaad aan de fabrikant van die onderdelen. Daar leveren wij onze grondstoffen aan. En die verwerken dat in die onderdelen in de Mercedes-Benz.
18: Als je een dienblad oppakt bij McDonald's, dan heb je een dienblad vast waarin materialen zitten van jullie fabriek?
20: Ja, klopt. Wel in Latijns-Amerika, niet in Nederland, omdat we nog geen foodcrate hebben. Maar in Latijns-Amerika mag dat, omdat we de neerfoodcrate hebben.
18: En dat geldt ook voor PepsiCo, want daar hebben die ook materialen verwerkt in logistieke kratten en displays?
20: Klopt, dat zijn inderdaad de kratten waar we in zitten.
18: En dan de bouw en logistiek, want het dient als vervanger van hard plastic in panelen, buizen, transportpallets en opbergboxen.
20: Ja, en sterker nog, ook nog in bitumen daken en PVC-vloeren.
18: Dus eigenlijk zijn we nu klaar met dit programma. Nee, maar dit geeft wel weer wat het allemaal teweeg brengt. Even over het bedrijf. Jullie komen oorspronkelijk uit Israël?
21: Ja. De pilot plant is bedacht is eerst gezet in Israël. Ik denk dat we in 2012, 2011 ongeveer daar met het idee zijn begonnen. Toen waren wij er overigens nog niet. Ik denk dat ze iets van een tiental jaar hebben ontwikkeld. En dan hebben we gezocht naar de eerste productiesite.
18: Ja. Fabian, jij bent operations manager.
21: Operations manager.
18: Ja. Dus jij houdt de hele fabriek draaiende.
21: Daar kunnen we wel zeggen. Samen met mijn geweldige operators uiteraard. Dat doe ik niet alleen.
18: Met hoeveel zijn jullie?
21: Nu zijn wij op site met een kleine 50-tal uit mijn hoofd. Als ik mij vergis, dan moet ik mij corrigeren. En daarmee houden we de tent draaiende. Maar dat is... Dat is ook met alles er rond natuurlijk. Ja.
18: En Stefan, jij bent de managing director in Nederland. Hoe lang ben jij betrokken bij UBQ?
20: Ik ben 2 jaar geleden gevraagd om bij UBQ te komen. Toen op dat moment onze fabriek draaiende was, was er ook iemand nodig om te helpen om om de entiteit op te zetten. Maar ook om het product kenbaar te maken in Nederland en in Europa. En sindsdien ben ik betrokken bij dit geweldige project.
18: En dat brengt ons ook een beetje bij de geschiedenis, het verleden. Want ja, dan ga je beginnen. Wat is je achtergrond bijvoorbeeld? Want ja, dat is toch een behoorlijke vraag die daar gesteld is aan jou.
20: Ja, ik heb eigenlijk een finance achtergrond. Dus ik ben accountant van origine. Ik ben ook ingerold in deze rol als controller. Maar na een half jaar bezig te zijn geweest en de ruimte te hebben gekregen om mezelf te ontwikkelen en te laten zien, hebben ze me ook gevraagd om de managing director rol op te pakken.
18: En dat betekent dat je veel netwerk uitbreidingen hebt moeten doorstaan.
20: Ja,
18: nog mee bezig bent waarschijnlijk ook, wellicht.
20: Heel hard mee bezig nog inderdaad. Inderdaad, netwerken in de markt. Netwerken met overheid. Regelgeving in de gaten houden. Wat gaat de regelgeving doen? Hoe passen wij daartussen? En waar kan UBQ een voordeel brengen voor klanten en regelgeving.
0: Beetje de inhoud samenvatting van dit programma voor komende uur. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dan is die fabriek, die wordt in Nederland neergezet. Hoe ver waren ze voordat ze naar Nederland kwamen, UBQ?
20: Het product was volledig designed en ontwikkeld. Eigenlijk hadden we destijds al een product dat de markt op kon. We hadden ook al die grote klanten die met ons samenwerkten.
0: Dus die bijvoorbeeld die McDonald's die we net benoemden.
20: Ja, die hadden we toen
0: al als klant.
20: Exact, die hadden we toen al als klant. En dus we hadden een product om op commerciële schaal te gaan verkopen. En dat vergde dus ook een grote fabriek. Omdat we zagen dat er een grote markt voor was. En dus ook gelijk volume wilden maken. En daarom ook voor Nederland gekozen.
0: En Berg op Zoom, was dat nog een bepaalde speciale reden om daar te gaan
20: zeker, zeker. Nederland wereldwijd is heel erg bezig met sustainability. Dus de environment voor een bedrijf zoals wij is heel erg goed. Vervolgens Berg op Zoom gekozen. Enerzijds voor de stroomaansluiting destijds. Hè, want er was niet zo heel veel stroom beschikbaar meer in Nederland. Maar ook de ligging van Berg op Zoom is ideaal. Je zit rondom de grenzen. België, Duitsland, Frankrijk. Maar Nederland kun je ook heel makkelijk bedienen vanuit Berg op Zoom.
0: Precies. De capaciteit van de fabriek. Fabian, daar kan jij denk ik veel meer over vertellen.
21: Ja,
0: wat is dat dan precies?
21: Wat is de capaciteit?
0: Ja.
21: Wij kunnen 80.000 ton van die tablets maken. Dan maken wij uit een iets van 120.000 ton afval. Afhankelijk van de kwaliteit dat we binnenkrijgen. Dat is de capaciteit. Ja.
0: En als je dat zou moeten vertalen naar 120.000 ton afval, hoeveel is dat voor? Is dat een grote stad aan afval op jaarbasis? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
21: Dat is Utrecht volgens mij.
20: Nee, Tilburg.
0: Tilburg. Ja. Maar dit maakt het wel even heel tastbaar. Ja. Dus een stad als Tilburg, daar ontginnen jullie eigenlijk al het huishoudelijk afval van. En daar. Precies. Dus eigenlijk als elke stad, Tilburg heeft iets meer dan 220.000 inwoners, zeg ik even in mijn hoofd.
20: Ja.
0: Dat betekent dat als je dat bij elke stad zo'n fabriek er neerzet.
20: Ja.
0: Wauw.
21: Dus we hebben er veel meer nodig.
0: Is dat ook een beetje de toekomstvisie uiteindelijk?
20: Zeker. Uiteindelijk is de visie om deze fabriek uit te verkopen. En op het moment dat dat gebeurd is, dan te expanderen met nieuwe fabrieken. Het is een modulaire fabriek, dus we kunnen zo opschalen wanneer dat nodig is en hoeveel dat nodig is.
0: Dan nog tot slot, eventjes ook voor de geschiedenis. Jullie hebben daar wel wat subsidie uit ontvangen, uit de Europese pot om dit te realiseren. Hoe was dat traject?
20: Ja, we hebben één subsidie ontvangen uit de JTF. Deze subsidie is bedoeld voor voornamelijk investeringen in CAPEX.
0: Ja, de Just Transition Fund.
20: Klopt. Ja. En dat is ook de enige subsidie die wij feitelijk hebben krijgen. Maar die is inderdaad voor wat CAPEX en voor wat ontwikkeling in product. We zijn ons product namelijk nog aan het doorontwikkelen. Misschien komen we daar straks verder even op. Maar daar is die eigenlijk voor bedoeld.
0: En dan gaan we terug naar Nederland. Want de klok tikt richting 2030. Daar begon ik de uitzending mee. Nederland heeft de ambitie om 55% van alle verpakkingen te recyclen. Wat is de werkelijkheid op dit moment? Is er iets over bekend?
20: Zeker.
0: Bij jullie?
20: Zeker. Op dit moment wordt er 49% gerecycled.
0: Dat gaat best goed toch?
20: Van de packaging. Dat gaat goed. Alleen als we vooruitkijken, en de PBL heeft dat ook berekend, komen we niet aan die 55% met de huidige technologie
0: PBL?
20: Die we hebben. PBL, het planbureau voor de leefomgeving.
0: Precies. Toch even voor de duidelijkheid ook.
20: Ja, dankjewel. Ja. Dus die heeft berekend dat wij op die 55% niet kunnen halen in 2030 met de huidige technologieën die we hebben. En waarom is dat? Omdat we veel plasticen zien dat vervuild is met etensresten. En of multilayered is. Dus dat betekent verschillende soorten plasticen op elkaar. Nou, die kunnen we heel lastig recyclen of het wordt heel duur. Wij kunnen dat verwerken in onze fabriek. Bij ons hoeft dat niet gesorteerd te worden. Bij ons mag dat vervuild zijn met etensresten. Dat is organisch, dat kunnen wij gebruiken. En wij kunnen daarmee de recycling rate met 5% ophogen.
0: En kun je ons meenemen naar de fabriek? Wat gebeurt daar dan? Dus je hebt plastic bakjes, daar zitten nog etensresten in. Dan zou je denken van dat wordt gewassen. Misschien werkt het heel anders. Hoe werkt dat dan?
21: Dus het afval dat wij binnenkrijgen is al vaak opgehaald en toch een klein beetje behandeld. Wij zijn een relatief kleine speler. Als je Tilburg vergelijkt met heel Nederland en alle afval in heel Nederland, dan gebeurt er best al veel. Dus de huidige stromen die wij nu meestal nemen, zijn stromen die voorbereid worden voor verbrandingsovens. Die zijn al iets behandeld. Dus als je bij ons zou binnenkomen, we hebben een hele grote hal, daar ligt een hele hoop afval. Die ziet er relatief fijn uit. Er wordt met een kraan in het proces geladen. En wij hebben twee hoofdprocessen. Een sorteerproces en een conversieproces. En in het sorteerproces worden er nog steentjes uitgehaald, nog glas uitgehaald, nog wat metalen. En in het conversieproces, that's where the magic happens. Daar zit onze technologie die zo baanbrekend is om die tablet te maken.
0: En dat ga je natuurlijk niet uitleggen wat dat dan precies is. Maar is dat een chemische bewerking? Is dat een... waar zit dan toch een beetje het geheim?
21: Bij me een reactor. Een reactor is een heel mooi containerwoord.
0: Ja, dan denk ik aan een kernreactor.
21: Ja, dat is het zeker niet natuurlijk. Okay. Maar er gebeuren voornamelijk zowel chemische, fysische als mechanische reacties tegelijkertijd. En daarom is onze reactortechnologie ook zo geniaal bedacht in de tijd. Dit bedenkt er niet zomaar even op een week in een universiteit. Je hebt zoveel overlappende discipline nodig om dit voor elkaar te krijgen en te bedenken. En dat is het mooie aan onze reactor.
0: En dat is het bijzondere. Ja. En hoe lang is daar aan gewerkt?
21: Ik geloof dat ze iets van een tweetal jaren gaat echt in een universiteit, dus echt in een labo bij wijze van spreken, en dan iets van een kleine 10 jaar nodig hebben gehad om van labschaal naar een pilootschaal te gaan, dat goed uit te werken, kinderziektes eruit te krijgen. En dan de laatste 4 jaar is meer aan ons.
0: Ja, en inderdaad, en bij jullie is dan die fabriek is nu in Nederland neergezet. En is dat de fabriek met de grootste capaciteit binnen jullie UBQ groep?
20: Ja, sterker nog, het is de enige fabriek binnen de UBQ groep. We zijn dus van lab, zijn we naar een pilot gegaan, zijn we naar een grote fabriek gegaan. En dat is de grote fabriek in Bergen op Zoom. Overigens zijn wij de enige ter wereld die dit kunnen maken. Dus wij zijn ook de enige fabriek ter wereld.
0: Is het ook de enige oplossing om reststromen kunststof te verwerken?
20: In onze hoedanigheid wel. Dus de vervuilde plastic soorten en de multilayered plastic soorten, ja. Zijn wij de enige die dit kunnen omzetten tezamen met organische afval. En dat is wel een hele belangrijk element dat wij toe moeten voegen. Want wij hanteren ook 80% minimaal organisch afval. Wat uniek is.
0: Was dat dan een specifieke vraag uit de markt? Of is dat gewoon tijdens dat onderzoek ontstaan? Weet jullie dat?
20: Nee, dit is eigenlijk gewoon uit het onderzoek ontstaan. Er is geen vraag geweest in de markt. Het idee is eigenlijk ontstaan door de hoeveelheid afval die we creëren met z'n allen. En dus nu verbranden of in het buitenland.
0: Ja, analyseren wat ermee gebeurt.
20: Precies, ja. Precies. En onze uitvinder die wilde daar iets mee. En die is tot dit gekomen. Overigens wil ik nog heel even terugpakken op, je zei multilayered plastic of vervuild plastic moet gewassen worden. Wij gebruiken in onze fabriek 0,0 water. Dus wij wassen het niet. We hoeven het niet te wassen omdat wij het organische spul kunnen gebruiken.
0: Precies, want het organische spul is wat daar in die kleine structuren zit.
20: Ja.
0: Is dit overigens vergelijkbaar wat er uiteindelijk als restproduct uitkomt? Dat zie je ook hoe Lego gemaakt wordt. Het zijn ook allemaal van die kleine plastic blokjes. Is dat vergelijkbaar?
20: Nee, in die zin is onze grondstof die we maken zijn tablets. En die meng je op in plasticen. En dan krijg je de kleine plastic korrels zoals we die kennen in de plastic industrie. En daar is het eigenlijk mee vergelijkbaar. En die gebruik je dan weer in een spuitgietmachine om een Lego blokje bijvoorbeeld te maken.
0: Zometeen gaan we in dit programma uiteraard in op de feiten en de cijfers. Ook de doelstellingen, hoe moeten die bereikt worden? Wat kan jullie rol daarbij zijn in Let's Talk Business?

0: Particular Sommelier in New Business Radio's Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Stefan Brouwer, Managing Director Nederland, en Fabian van Rooyen, Operations Manager bij UBQ Materials. En ja, jullie hebben fabrieken Bergen op Zoom, hebben we dit al eventjes over gehad. En draagt allemaal bij aan de doelstelling uiteindelijk 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030 en de rest afvalstromen, kunststof, kunnen jullie dus verwerken. Straks komen we op die doelstellingen die er allemaal zijn. Maar we gaan ook natuurlijk van fabriek naar de markt. Moment dat die eerste batch van de band rolde, Fabian.
2: Het moment van de eerste batch had wel wat voet in de aarde. Ikzelf ben in UBQ in 2021 begonnen. Hebben we een jaar nodig gehad om te bouwen. En een jaar nodig gehad om die bouw ook effectief in bedrijf te nemen. En in 2023, net voor de kerst. Net voor de kerst. Eerste product eruit. Maar dat was toch een uitdaging.
0: Zat er iemand op het product te wachten op dat moment al? Waren er al contacten gesloten?
2: Ja, maar op dat moment werden die nog geleverd vanuit de pilotplant. Die draait natuurlijk daar. Dus die heeft ook natuurlijk een volume. Maar ons volume was 10 keer groter. Dus daar zitten toch wel wat grote spelers op te wachten. Maar de eerste keer dat het product uitkwam, kwamen wij erachter dat het afval in heel de wereld niet exact hetzelfde is. Wij zijn naar die pilotplant geweest, alles te gaan leren. Hoe werkt die reactor? Want ik zei er straks al, het is best ingewikkeld dat al die processen tegelijkertijd gebeuren in één reactor. Dus wij gooien er afval in met de know-how vanuit de pilotplant en het werkt niet. Het werkt gewoon niet. De reactor die draaide gewoon vast, bij wijze van spreken. Maar blijkt nu, afval is niet overal in de wereld hetzelfde. Wij hebben hier in Nederland, in België overigens ook, PMD-scheiding. En dat doen ze in buiten Europa doen ze dat gewoon niet.
0: En wat is dat?
2: PMD-scheiding. Dus de plastic, metaal en de drankkartonnen, die halen wij apart. En wij doen nu eenmaal huishoudafval, ongerecycleerd huishoudafval. Daar is heel veel shit in, om het dan maar zo te zeggen. Zo komt het ook echt aan, ook al is het een klein beetje geschredderd vaak voor ons. Maar er zit zoveel organisch en zoveel plastic dat niemand iets mee kan. Gewoon allemaal door elkaar. Dat je van tevoren niet direct altijd weet wat je krijgt. En als je dat gewoon in die reactor gooide, dat was helemaal anders dan in die pilotplant. Want in die pilotplant gooiden mensen heel veel plastic in hun huisafval weg. Dat doet Nederland net iets beter. Maar daarom moesten wij naar andere stromen gaan zoeken. Wij hebben organische stromen met een klein beetje plastic in. En wij hebben plastic, heel vervuilde plastic stromen mee. Met bloed in, met sappen in, zeg maar. Als iemand weer iets wat een ander bedrijf zou moeten wassen. Wij hoeven niet te wassen in ons sorteerproces. Dat is ook een van de mooie technologieën waar wij ons in onderscheiden. Omdat wij het gewoon allemaal kunnen gebruiken in die reactor.
0: Het gaat heel ver om nu precies over dat proces, in te gaan. Maar want je zegt ook van plastic. Ja, plastic kan van alles zijn. Daar kunnen inderdaad menselijke resten in zitten.
2: Ja, zeker.
0: Bacteriën enzovoort enzovoort. Hoe worden die gekild? Is dat natuurlijk nogal een relevante?
2: Er zit één stap in ons sorteerproces. En dat is een droogstap die tot een bepaalde temperatuur gaat. Die is ook wel best belangrijk. Die gaat sowieso niet alles killen. Maar onze reactor is daarin het belangrijkste. Daar gebeuren genoeg processen dat alles sterft.
0: Dat weet je zeker? Dat
2: ja, 100% zeker. Daar doen wij ook externe testen op. Zodat iemand anders ons kan bevestigen dat wij nog steeds goed bezig zijn.
0: Maar toen heb je dus die andere. Je hebt eigenlijk andere afvalstroom weten te vinden. Waardoor er genoeg aanvoermateriaal is. En betekent dat je de helft van Nederland leegtrekt wat betreft dit soort reststromen? Of kan je daar iets over zeggen hoeveel dat is?
2: Nee, zeker niet. Een stad als Tilburg alleen al was meer dan voldoende geweest. Ja. Er is meer dan genoeg afval. Ik denk dat deze ene plant is nog steeds een druppel op een hete plaat.
3: Ja, en daarbij is het natuurlijk het afval wat we verbranden nu, vandaag de dag. Dus wij voorkomen in principe de verbranding. En dat afval gebruiken we. Dus wij benadelen geen recyclers. We benadelen geen bedrijven die daar ook iets mee willen doen. Want dan onze filosofie is, pak eerst de materialen eruit die je kan recyclen, economisch gezien. En vervolgens komen wij en met de rest afval wat zij niet kunnen gebruiken, dat willen wij graag hebben. Ja. Dat kunnen wij processen.
0: Het product wat eruit komt, is dat ook weer herbruikbaar om bijvoorbeeld voedingsmiddelen mee te verpakken?
2: Wij hebben nu geen food grade. Dat willen we ook bewust nu nog niet doen, denk ik. Eerst willen we andere markten aanboren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en hoe gaat dat? Het aanboren van nieuwe markten? Dat is natuurlijk eigenlijk waar we een beetje aan beland zijn.
3: Zeker. Nou, dat is een hele weg. Wat we hebben gezien is, sinds dat wij de fabriek operationeel hebben gezet, is er een hoop gebeurd in Nederland. Enerzijds waren de plastic prijzen tot aan de bodem gezakt. Nou, wij kunnen een prijs bieden die op dat moment gelijk was aan een plastic virgin plastic prijs.
0: Ja, want dat is een interessante. Je zegt virgin plastic. Dit gaat ook over andere vormen van recycling. Ja. Je hebt natuurlijk virgin materials. Hè, die gewoon ergens ontgonnen worden. Helemaal van begin af aan nieuw worden opgebouwd. En dat was natuurlijk steeds het verhaal. Dat het recyclen duurder was dan het inzetten van virgin producten.
3: Ja, klopt. En dat kwam voornamelijk door die lage virgin prijzen een jaar of twee geleden. Nou ja, wij waren toen gelijk qua prijs. Maar op het moment dat je gelijk bent qua prijs en geen economisch voordeel kan bieden aan je klant, gaat een klant niet zo snel veranderen. Zeker niet als je al 30 jaar, 40, 50 jaar gewend bent om een product te gebruiken. Nou, vervolgens trok de chemie uit Nederland weg. Hè? Dus de chemiebedrijven hadden het heel moeilijk, gingen reorganiseren. Nou, dat waren nu juist de klanten die van ons heel veel volume zouden kunnen afnemen, direct. Maar die waren met andere zaken bezig dan hun materiaal te vervangen. Nou, dat heeft ons een beetje tegengestaan in de afzet. Nou, nu zien we dat een 3-4 maanden geleden volledig kenteren. De virgin prijzen zijn weer enorm gestegen. Waardoor wij nu op 50% korting van virgin zitten. Nou, je zegt er net zelf, recycling is duur, wordt duurder dan virgin en daardoor wordt het niet gebruikt. Nou, wij hebben een prijs die 50% goedkoper is dan virgin. Ja. Dus nou maak je een economisch voordeel. Dus nu zie je ook klanten daarop aanhaken.
0: Een tijd geleden hebben we hier Plastics Europe, een brancheorganisatie, te gast gehad in de studio. Toen heb ik het vergelijk gemaakt ook met beton recyclen. Dat is inmiddels ook, daar is die kentering ook gebeurd. Met andere woorden, dat hele recycleproces, het circulaire proces, begint langzaam maar zeker wel vorm te krijgen.
3: Zeker, zeker. En dat voornamelijk ook door marktwerking. Hè? Dus doordat je een proces ontwikkelt dat goedkoper kan zijn dan virgin, is het interessant om het te gaan gebruiken. En dat zien we dus bij ons ook gebeuren. Wij zijn goedkoper dan virgin, maar wij hebben ook een aantal CO2 voordelen. Onze carbon footprint van het product is namelijk negatief, waardoor je dus eigenlijk een verbeterde carbon footprint koopt voor een korting op de markt. Nou, en dat zie je gebeuren en daardoor zien we dus bijvoorbeeld in de bouwindustrie heel veel vraag komen. Waar we dat voornamelijk nu in zien zijn PVC vloeren en bitumen dakleer. Deze bedrijven die kunnen ons product heel makkelijk toepassen in hun product. Waarbij ze dus minder betalen voor de grondstof. En toch wel een voordeel hebben op een carbon footprint.
0: Dus het kan zijn dat als je nu een nieuwe vloer legt, dat daar jullie product in zit.
3: Ja, zeker. Zeker. Dat kan heel goed zijn. Als je kiest voor een PVC-vloer, dan kan daar zeker UBQ in zitten. Nou, en het doel is om dat nu uit te gaan breiden. Hè? Dus nu spreken wij met een aantal marktleiders in die branches. En het doel is om enerzijds de volumes bij die marktleiders uit te breiden. Maar ook om hun concurrenten te krijgen. Zodat we het product kunnen verbeteren. Mm-hmm. In plaats van één bedrijf te kunnen helpen.
0: Misschien moeten we ook even uitzoomen. Want dan hebben we het toch weer over het tot stand komen van de circulaire economie. Je wordt aan alle kanten worden er wetten en regelgevingen opgezet. Om als het ware de traditionele producenten eigenlijk op een of andere manier in een richting te bewegen waarin zij zullen bijdragen aan die circulaire economie. Daar is Nederland, die heeft eigenlijk het Europese norm overgenomen. Die ambitie, 55% van alle verpakkingen te recyclen. Dat is nu 49%, zei je in het begin van de uitzending al. Dan zou je zeggen, je bent er bijna.
3: Klopt.
0: Maar er is een maar.
3: Nou ja, zeker, je bent er bijna. Alleen is het heel moeilijk om dat laatste restje natuurlijk nog voor elkaar te krijgen met de technologieën die we nu hebben. Met nieuwe technologieën zou je daar moeten kunnen komen. Wij kunnen daar dus aan bijdragen. Wij kunnen dat met 5% verhogen. En wat doen wij dus? Wij hanteren of wij verwerken de plastic soort die een recycler niet kan recyclen. Dus waar wij dus van 49% niet naar 55% kunnen komen, kunnen wij die stroom gebruiken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wij verwerken dat vervolgens in een grondstof. En dat komt dan weer in herbruikbare producten terecht.
0: Maar zouden jullie die 6% kunnen zijn dan?
3: Zeker, zeker. Want zeker als wij de berekening die wij gemaakt hebben is het 5% met deze fabriek. Dus als wij meerdere fabrieken kunnen wegzetten, kunnen we het alleen nog maar omhoog brengen.
0: Ja. En je zei al van ja, langzaam maar zeker ben je op zoek naar nieuwe afnemers. En zoek je dan om dat doel te bereiken in Nederland, specifiek in Nederland naar de afzetmarkt? Of kijk je ook groter?
3: Nee, wij hebben wel de focus nu op Nederland-Europa, hebben we gezegd. Want we vinden Europa belangrijk. Dus we focussen echt puur hier. Om twee redenen. Enerzijds met de regelgeving die hier gaande is. Maar anderzijds ook om je transport zo dichtbij mogelijk te hebben. Onze filosofie is namelijk, wij willen fabrieken bouwen. Ook zeker in de toekomst, komen we misschien later nog even op. Dicht bij de afvalberg, maar ook dicht bij onze afnemers. Zodat we eigenlijk die circulaire loop zo dicht mogelijk bij elkaar houden.
0: Wat heb je eigenlijk gezien, zeg maar, in Bergen op Zoom qua vacatures, qua mensen aantrekken?
2: Op dit moment? Op dit moment niemand natuurlijk. Maar ja, in de komende maanden hopen we wel degelijk op te schalen. En dan denk je dat alles een beetje bij gaat komen. Een beetje operators, technicians, shift supervisors, engineers, misschien nog een paar managers erbij, als wij het niet kunnen regelen. Jij zult nog maar financieel support nodig hebben, maar alles gaat er op een bepaald moment natuurlijk bij komen.
0: Ja, dus het begint nu pas eigenlijk echt los te komen.
3: Ja, ja. En maar wat je wel ziet is de mensen die bij ons werken, die werken bij ons vanwege een overtuiging. Dus die werken bij het bedrijf vanwege de overtuiging om iets goeds te doen voor de wereld. En die hebben geloof in ons product en die zien toekomst in ons product.
0: Hoe zie je dan dat eigenlijk het bedrijf, de fabriek als het ware, geadapteerd is in de omgeving door overheid bijvoorbeeld, Berg op Zoom?
3: Ja, gemeente Berg op Zoom heeft ons heel erg hoog op het vaandel staan. Die probeert ons ook bij heel veel zaken te betrekken. Waar het gaat om circulaire economie zijn wij altijd wel betrokken. Maar ook de Nederlandse overheid die heeft echt wel een oog op ons. En die vindt ons een belangrijk project om alle doelstellingen te proberen te halen die we met z'n allen hebben bedacht.
0: En met welk kritische oog kijken ze naar jullie?
3: Toch wel dat stuk afval. Dit afval klinkt altijd heel vies. En als je zegt we maken een product uit afval, klinkt dat altijd negatief. Dus de grote vragen die jij net terecht stelde van zitten er dan geen schadelijke stoffen meer in het eindproduct? Dat zijn wel de vragen die we krijgen. Nou, gelukkig hebben we daar onderzoeken naar gedaan. Wij doen dat extern. We hebben daar zelfs certificaten van dat allemaal veilig is. Maar dat zijn wel de vraagstukken die leven.
0: En dat zijn eigenlijk ook weer wellicht nieuwe ambities dat je straks daar een bepaalde garantie op af kan geven, waardoor het product voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.
3: Absoluut, absoluut. En daar ga je naartoe leven. En dat is maar net welke markt je natuurlijk uiteindelijk in zit. En wat die markt nodig heeft. We hebben nu dus al de certificaten waarbij dus blijkt dat het veilig is. Dat kunnen we overleggen. En uiteindelijk komen wel die garantstellingen inderdaad in het product.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Een Dress op Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business. Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag UBQ Materials bij mij in de uitzending. Stefan Brouwer is hier en Fabian van Rooyen. Fabian is Operations Manager en Stefan Brouwer is Managing Director in Nederland van de fabriek die dus staat sinds 2024 in Berg op Zoom. Stefan, we gaan even uitzoomen nu. Want we zijn de uitzending begonnen met die ambitie, hè, die 55% van alle verpakkingen te recyclen in 2030. Maar het is onderdeel van een grotere doelstelling. Dat is 2050 volledig circulair.
2: Ja, zeker. En daar past UBQ echt helemaal in.
0: Ja, oké, maar goed, dat snap ik. Maar dan ben ik toch benieuwd, want we horen heel veel jaartallen en steeds worden ze bijgesteld. Dus misschien moeten we even terug naar het hier en nu. Want kijk naar de wet en regelgeving. Dit is natuurlijk een doelstelling die vanuit Europa komt. En die is eigenlijk begint bij de carbon footprint van een uitstoter, als het ware.
2: Ja, dus eigenlijk begint het bij de carbon footprint van een materiaal. Hè? Dus op het moment dat wij een materiaal maken in Nederland of in Europa, dan wordt de carbon footprint een belangrijk onderdeel van je product. Daar moet straks ook op gerapporteerd worden.
0: Met andere woorden, wat is je uitstoot? Wat is je vervuiling eigenlijk, toch?
2: Precies. Dus wat stoot je uit tijdens je proces om een product te maken? Dus wat is je vervuiling en hoe moet je dat dan vervolgens weer afkopen?
0: Precies. En wat draag je eraan bij? Want dat is natuurlijk een ander verhaal ook. Wat kan je eventueel reduceren trouwens?
2: Zeker. En dat is een heel groot vraagstuk waar producenten mee spelen op dit moment. Van hoe kan ik mijn carbon footprint in mijn materiaal reduceren? Waardoor ik dus bijdraag aan de doelstellingen die Nederland en Europa heeft.
0: Precies. En die doelstellingen, dan gaan we het over de ETS hebben. De European Trade System.
2: Ja.
0: Ik heb die wetgeving ooit helemaal uitgepluist, ontleed. En dat is eigenlijk gaat het top-down. Dus eerst de grootste vervuilers. En we zitten nu in ETS 2. Waarbij je als gewoon burger langzaam maar zeker ook belast gaat worden. Anders moet gaan denken. Dat is eigenlijk de route nu. Maar die ETS is eigenlijk ook het afkopen als het ware van uitstootrechten. Ja. Emissierechten.
2: Klopt. Dus je wordt als bedrijf word je belast op het moment dat je uitstoot. En daar krijg jij dus carbon credits voor, om het zo maar even te noemen. Nou, die carbon credits krijg je nu voor een bepaalde uitstoot die gereguleerd wordt door een land. Elk land beoogt dus die gratis carbon credits naar beneden te brengen tot nul. Zodat je uiteindelijk moet afdragen over de uitstoot die jij doet. Nou, dat jaartal schuift steeds op naar achteren, helaas.
0: En dat heeft eigenlijk te maken met politieke keuzes.
2: Ja, zeker. En ook met lobby, denk ik, van bedrijven. Maar vooral politieke keuzes. Hoe kijkt een land naar die uitstoot? En hoe gaan we dat zorgen dat dat verminderd wordt? Maar hoe zorgen we er ook voor dat de bedrijven hier blijven?
0: Nu is het zo dat die ETS die werd eigenlijk goedgekeurd door het Europees Parlement. En dat was de eerste keer dat ik overigens daar was. Toen werd ook de CBAM aangekondigd. Ja. De Carbon Border Adjustment Mechanism. Lastig allemaal, maar eigenlijk ook niet. Want dit gaat over concurrentie vanuit bijvoorbeeld Azië.
2: Zeker.
0: En daar hebben we volgens mij het interessantste te pakken. Want zij bieden goedkoop plastic aan. Daar heb je in Europa last van. Daar spelen jullie nu op in.
2: Ja, zeker. Dus dat is wat we gezien hebben 2 jaar geleden. Is dat China en dat Azië heel erg goedkope plastic op de Europese markt bracht. Nou, daar moeten we wat aan doen, denk ik. Om onze Europese markt te beschermen.
0: Ja.
2: Ja, zeker. En daar is een CBAM een onderdeel van. Dat belast eigenlijk de import van plastic buiten Europa. Anderzijds, als je kijkt naar UBQ en UBQ kan je mengen in de plastic en je kan plastic vervangen, heb je al een goedkopere grondstof. Dus een CBAM zou UBQ kunnen helpen om ondernemers de garantie te geven dat wij goedkoper blijven.
0: Dus een eerlijk speelveld creëren binnen eigenlijk de Europese lidstaat?
2: Ja, absoluut. En Made in Europe kunnen verwezenlijken.
0: Is dat ook de reden? Want het is toch weer even terug naar de achtergrond van het bedrijf. Zo'n origine Israëlisch bedrijf. Is dat ook de reden dat ze daarom in Europa voet aan wal hebben willen krijgen?
2: Zeker. Dus door alles wat daar wat er in Europa gaande is, qua regelgeving, qua mindset en sustainability, is de grootste reden geweest om in Nederland te landen met de grote fabriek. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika of in Azië.
0: En nu zien we ook heel veel uitstroom van fabrieken, ook in Nederland. Met name door de energieprijs. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
2: Ja, nou, ons productieproces.

0: En daar operations manager. Ja. Ik weet natuurlijk niet precies wat jouw achtergrond daarin is. Maar dit is toch wel vrij nieuw en uniek eigenlijk.
1: Ik heb een chemisch ingenieurs achtergrond. Ik kom ook uit de petrochemie. En ik ben hier komen werken omdat ik het eerst niet geloofde. Dan heb ik het gezien. En het is echt wel... Je denkt ook eerst, shit, dit is rocket science. En dan begin je stelselmatig te begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn natuurlijk details die ik weer niet mag vertellen. Maar er zit heel mooie technologie in.
0: Ja. Kan je toch eens proberen ons mee te nemen in de verschillen tussen de petrochemische industrie waar jij vandaan komt en wat je hier ziet gebeuren?
1: Ja, er zitten in langs de ene kant zijn er gelijkenissen. Want technologie is technologie en machines zijn machines. En je ziet wel machines die gelijkaardig zijn. Maar in de petrochemie dat is allemaal zo megalomaan. We zitten ook heel vaak te praten over polypropyleen en polyethyleen. Dat zijn gigantische krakers. Als je naar boven kijkt, het grootste flatgebouw. Wij zijn eigenlijk een heel mooi charmant plantje die heel efficiënt is gebouwd. Alles ziet er nog heel mooi netjes uit. Alles is nog heel proper. Alles is nog nieuw. Ja, daar gaat een ingenieur zijn hart sneller van slaan.
0: En wanneer is deze fabriek zeg maar op volle toeren?
2: Deze fabriek is op volle toeren in ongeveer 2,5 jaar. Waarin we dus 80.000 ton eindproduct kunnen maken.
0: En dat betekent dat je voldoende afnemers moet hebben? Ja. Maak je daar zorgen om?
2: Daar maak ik me soms wel zorgen om.
0: Waarom?
2: Mijn grootste zorg is de tijd die het kost om de markt in te komen. Dus wat we zien bij afnemers is dat ze beginnen met een klein percentage. Vervolgens het percentage gaan ophogen. Maar daar best wel lang over doen. Enerzijds omdat ze het product moeten testen. Maar anderzijds ook omdat ze natuurlijk zelf in hun productieproces tijd moeten winnen.
0: Ja, want in feite ben je eigenlijk ben je een grondstofproducent als het ware.
2: Dat klopt, ja. En sterker nog, een nieuwe grondstof in een oude markt. En dat maakt het moeilijk.
0: En betekent dat ook dat je met voorbeeldproducten moet komen? Ik kan me voorstellen dat, ik bedoel, daarom begonnen we deze uitzending uiteraard met voorbeelden van Mercedes, van McDonald's. Dat zijn wel klinkende namen waarvan ik zou kunnen denken van nou god, dan moet je toch wel ergens een bedrijf weten te overtuigen om hiermee aan de gang te gaan.
2: Zeker, zeker. Maar dat gebeurt nu ook. Dus dat zien we nu ook gebeuren. Alleen wat dan een bedrijf naar kijkt is zijn economische voordeel. En daar ben ik in de uitzending al even over gewijd. Is dat op het moment dat je geen economisch voordeel kan bieden, dan veranderen bedrijven niet.
0: Maar goed, dat kan je wel.
2: Dat kan ik nu wel. Maar dat is nu 3 maanden aan de gang. Dus dat zie je nu dus ook echt loskomen. Dus daarom zeg ik ook 2,5 jaar. Vanaf nu hebben we de tijd nodig om echt op volle capaciteit te komen.
0: Maar dat betekent niet dat je dan stil gaat zitten. Want ik kan me voorstellen dat het dan te laat zou zijn om vervolgstappen te nemen. Eventueel meerdere fabrieken te openen. Hoe ziet het toekomstbeeld er nu uit voor je?
2: Zeker. Wij zijn nu met een aantal concrete klanten bezig om die volumes te creëren die we nodig hebben. Daar zien we dus ook mooie stappen. Wij zijn anders gaan denken. Dus wij zijn onze klanten niet aan het benaderen als klant. Maar we zijn onze klanten aan het benaderen als partner. En we zijn met de klanten samen aan het kijken van oké, hoe kunnen we dit nu werkend maken? Sterker nog, wij krijgen de vraag van klanten. Hé, maar als jij in ons product komt, kan jij ons product dan recyclen om vervolgens weer terug in ons product te komen? En daar hebben we de circulariteit weer te pakken. Dus zo denken we continu mee met onze klanten om enerzijds een oplossing voor de klant te zijn, maar anderzijds ook volume te kunnen creëren voor onze plant.
0: Nu hebben we het al even over wetgeving gehad. Eentje hebben we nog niet benoemd. Het is de belangrijke CSRD, waar eigenlijk de hele keten transparantie moet zijn. Nu kan ik me voorstellen dat dit ook iets wat is wat bij jullie aan de orde van de dag is. Want dat kan je bieden.
2: Zeker, zeker. Kijk, in de CSRD gaan we natuurlijk straks rapporteren over de volledige keten, de CO2-uitstoot in de keten. Nou, als je UBQ gaat gebruiken, dan zie je dat je een aantal mooie getallen mee mag nemen. Enerzijds mag je de uitstoot van het materiaal meenemen. Nou, de uitstoot van een kilogram UBQ is min 1 kilogram CO2. Oftewel, wij vangen 1 kilogram CO2 op in ons product.
0: Ja, oké. Maar je hebt restafval.
2: Ja.
0: Hoe weet je dan wat daar precies allemaal in zit? Dient dat nog? Heeft dat nog enige functie? Of begin je toch met een soort van nieuw materiaal?
2: Nee, kijk, de restafval die wij krijgen, weten wij precies wat erin zit. En hoe weten wij dat? Omdat wij machines hebben staan in het eerste deel van het proces wat Fabian heeft uitgelegd. Waarbij we detecteren wat we in ons afval hebben zitten. Dus wij weten exact wat we in het afval hebben zitten. Dat is ook super
0: briljant, toch?
2: Ja, briljant.
0: Ja, nu wordt hij helder.
2: Ja,
0: toch?
2: En dat is voor ons super belangrijk, want in het tweede deel van het proces waar de reactor staat, moeten wij de juiste samenstelling van het afval kunnen bepalen. Nou, dat kunnen we alleen op het moment dat we weten wat erin zit. En dus weten we ook wat er in het eind.

0: in het product qua afval zit. Omdat wij heel dat afval kunnen volgen in ons proces. Nou, op het moment dat dat gebeurt, hebben we traceability. Daar hebben we trouwens ook een ISCC-certificaat voor. Dus de traceability kunnen wij garanderen. Dus wij weten precies welk afval er in het korreltje zit wat je afneemt. Nou, daardoor kunnen wij dus ook claimen dat wij een bepaalde uitstoot hebben van het product. Maar op het moment dat wij virgin plastics gaan vervangen, vervangen we daar dus ook nog eens 2 kilogram CO2-uitstoot mee. En daarmee creëren we de carbon credits in het ETS-systeem. Om die vervolgens ook nog te kunnen.
1: Ja, dus dat scheelt weer. En in dit geval ook voor de fabrikant die dan nog flink uitstoter is.
0: Ja.
1: Dus hoeft niet die ETS-licenties op te schroeven of wat dan ook.
0: Nee, dus als een klant van ons een grote uitstoter is, die gebruikt UBQ, kan die al min 1 kilogram in zijn product meenemen. En kan die vervolgens nog eens min 2 kilogram CO2-rechten bij ons afnemen.
1: En het idee is over die rechten, dat op het moment dat jij verduurzaam bent als productiebedrijf, zou je die kunnen doorverkopen aan wellicht. Hè, want ze worden steeds goedkoper als het ware. Want ze gaan naar beneden in de trap. Er wordt steeds kleinere uitstoters worden hier. Uiteindelijk kunnen we hier gebruik van maken als de grote, als het ware, voldoen aan de norm, toch?
0: Ja, klopt. En wat je dus ziet is bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij die bij nature altijd uitstoot heeft. Die moet zijn uitstoot afkopen met carbon credits die een ander bespaard heeft. Dus in andere woorden, wij besparen uitstoot in de lucht. Daarmee creëren we die carbon credits en die kunnen we weer verkopen aan een luchtvaartmaatschappij die van nature uitstoot heeft.
1: Het is net monopolie. Hè? wel interessant, want dat betekent in ieder geval dat heel veel bedrijven gaat helpen. Dan toch bijvoorbeeld de hele grote afvalhoop petflessen. Een van de grootste, als je kijkt naar afval, dus petflessen, allerlei andere plastics, verpakkingen van voedingsmiddelen. Je zei al van dat is op dit moment in onderzoek. Maar stel je nou voor dat je daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Wat zou dat betekenen?
0: Nou kijk, petflessen zijn meestal de statiegeldflessen. Dus die hebben we het liefst natuurlijk wel gewoon terug in de stroom waarin ze behoren. Want daar kun je ze het beste recyclen. Bij ons gaat het voornamelijk om de plastieken die vervuild zijn en die dus niet in een stroom terecht kunnen komen. Dus wij richten
1: dus die
0: op...
1: heb je niet nodig. Dat is eigenlijk een markt waarvan jullie zeggen, daar zijn we niet voor.
0: Nee, en waarom niet? Omdat die markt al helemaal is opgezet. Die markt bestaat al. Die markt moet misschien alleen nog wat maturer worden, maar die markt bestaat al. Dus laten we ons focussen om die petflessen daarin te verzamelen, zodat ze ook gewoon de normale stroom kunnen doorgaan. Wij focussen op de stroom waar nog niks voor is.
1: Zometeen het laatste punt. En dat is dan de echte stip aan de horizon. We hebben het net al een beetje gehoord. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jullie beeld daarbij is.

0: Dreams, Gabrielle op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business elke werkdag tussen 10 en 11. En al die uitzendingen zijn natuurlijk terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Die fabriek, we proberen toch een beetje uit te leggen wat jullie doen. Want het valt niet mee. Het is het recyclen van plastic, afvalstromen, waar dus eventueel nog etensresten in zitten, andere natuurlijke materialen. We hadden het er net eventjes onder deze plaat over. Wat is nou het verschil met biobased plastic? Want dat is er ook recycled plastic.
2: Ja, zeker. Maar als je kijkt naar biobased plastics, er zijn eigenlijk twee facetten die je moet even in het oog houden als je die met gaat vergelijken. Biobased plastics komen bijvoorbeeld van aardappel of aardappelschillen. Dat is niet altijd één op één afval. Dus theoretisch gezien zou het nog voor veevoeder gebruiken of zo. En dan wordt het nog steeds heel nuttig gebruikt. Maar een bioplastic is altijd een chemisch geformuleerde eindplastic. Dat zijn wij niet. Wij gaan eigenlijk een gigantisch vreemde mix verwerken naar een composietmateriaal dat zich aanpast aan de materialen rond zich. Zo moeten onze UBQ-materiaal eigenlijk zien.
0: Maar dan blijft het nog ingewikkeld.
2: Het is nog steeds ingewikkeld.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad kan laten zien aan welke producten er ontstaan, dat het een stuk makkelijker is. Jullie toekomstbeeld is eigenlijk het openen van meerdere fabrieken. Een grotere afzetmarkt. Nou is Europa best een groot afzetmarkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ergens nog tegen lokale regelgeving aanloopt, waardoor het misschien moeilijk is om die producten in de markt te zetten.
3: Ja, en dan... Pak je terecht Europa eruit. Als we kijken, we zitten nu in Nederland. We zitten nu in Bergen op Zoom. Daar kunnen we goed aan ons afval komen. Hebben we goede zicht of goed zicht op afnemers. We willen dus ook zo dicht mogelijk bij de afvalberg zitten. Want wat je vaak ziet, en qua regelgevingen vooral in Europa, is dat je het afval niet heel makkelijk de grens over krijgt. Dus op het moment dat jij wil uitbreiden in Europa, is het ook de noodzaak dat je in het land gaat zitten waar je je afval vandaan wil halen. En natuurlijk wil je dan ook je afnemers zo dicht mogelijk bijzoeken. Dus de grote droom van UBQ is deze plant uitverkopen. In de timeline die we net hebben geschetst.
0: Dus dan uitverkopen, met andere woorden, capaciteit maximaal.
3: Exact. En dan zo snel mogelijk andere fabrieken bij te bouwen om onze doelstelling, en dat is het verbranden verminderen, te realiseren.
0: Is dat dan Nederland of is dat ook wel dat je echt wel denkt van, nou, we kunnen de grens over. België is vlakbij.
3: Zeker, zeker. En we zijn naar alles aan het kijken. Nederland is zeker een optie. En zeker als we hier al een goede tractie zien. Maar het buitenland is ook absoluut een optie. En sterker nog, ze staan in de rij om ons te ontvangen. Want iedereen wil hun afval op een andere manier verwerken dan verbranden.
0: Heb je vaak delegaties over de vloer die kijken naar hetgeen wat jullie nu op dit moment doen, daar in Bergen op Zoom?
3: Ja. Ja, en steeds meer afvalverwerkers die langskomen met het oog op van, hey, we hebben vanuit de overheid een opdracht gekregen om minder te gaan verbranden. Hoe gaan we dit nu aanpakken en hoe gaan we dit op een andere manier verwerken? En dan komen ze toch snel bij ons terecht.
0: Ja, hoe zit het met jullie eigen carbon footprint?
3: Van het product of van ons?
0: Totaal?
3: Nou ja, kijk, wat ik eerder zei, ons product heeft een carbon footprint van -1. Die is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste element is de carbon footprint van ons productieproces. Dus ons productieproces stoot 0,15 kilogram CO2 uit. Dat is bijna niks. Mm-hmm. Dat is bijna nul. En omdat wij organisch materiaal gebruiken, slaan wij CO2 op in ons product. En dat is -1,17. Nou, als je die twee bij elkaar optelt, kom je op de -1. Dus dat is onze carbon footprint van het product. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook voorkoming van verbranding. Dus in Nederland verbranden we, in Europa verbranden we, buiten Europa gebruiken we nog afvalbergen. Dus dan wordt die carbon footprint nog groter. Maar in Nederland voorkomen we dus nog eens 1,5 kilogram aan uitstoot per kilogram UBQ. Dus dat is, die kun je daar eigenlijk nog bij optellen als je verbranding voorkomt.
0: Ja, en transport, is dat dan ook CO2-neutraal?
3: Transport zit daarbij in. Transport zit in die berekening meegenomen.
0: Dus met andere woorden, je hebt een case te pakken waarbij je voorlopig nog niet klaar bent. En volgens mij nog lekker kan opschalen. Ik vond het onwijs leuk dat jullie hier waren. En we gaan jullie blijven volgen. Dankjewel, Stefan Brouwer en Fabian van Rooyen van UBQ Materials. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terug beluisteren, kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
9: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan. Ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en wij gaan aan de slag.
10: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit aan het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
11: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
9: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
11: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
9: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. We gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
11: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. He, dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
9: Krappe arbeidsmarkt.
11: Krappe arbeidsmarkt.
9: Ja.
11: En dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
9: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven. Mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen. Of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
11: 2%.
9: Oké. Okay. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
11: Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
9: Ja, zeker in de zorg. Hè. Zorg is het echt wel best fors.
11: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in een domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
9: Ja, ja. En ik denk dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan is het. Maar dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
11: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is. Grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met de lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
9: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel. Ja,
11: ja zeker.
9: Wat kost het eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Hè? Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties, maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
11: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Hè? Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. Hè, de druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
9: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
11: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuwe iemand gevonden hebben en die zit weer op jouw kennisniveau, ja, dan zijn de schattingen ongeveer 1 jaarsalaris.
9: Wat?
11: Ongeveer 1 jaarsalaris. Voordat je iemand gevonden hebt die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
9: 1 jaarsalaris. Holy mac. Dat is nogal wat zeg.
11: Ja, dat zijn flinke kosten.
9: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van nou, weet je, je bent een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven. Dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar 1 jaarsalaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
11: Nee, nog niet bijna.
9: Hmm. Is dat nou... is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, en als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat hij blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
11: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van pand. Ja, dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere, gewoon faciliteren.
9: Hoort er gewoon bij.
11: Ja, terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
9: Ja.
11: Je kunt hier kosten mee besparen. Omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Ja, want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten. Maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt twee vakkenvullers. Hè? Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
9: Ja, en dan krijg je een interessante rondleiding heel vaak. Ja,
11: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
9: Diepe zucht.
11: Diepe zucht.
9: Diepe zucht, oh god.
11: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn in de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee? He, misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
9: Ja, je bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn nieuwe grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 5 voor 11 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
11: Ja.
9: En ik vind dat wel tof overigens.
11: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
9: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
11: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, van die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan 3/4 werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
9: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat? De parkiet in de kolenmijn, hè, die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Maar wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
11: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met AFOS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI en machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
12: Dus daar is hij weer.
11: Daar is hij weer.
12: Ja.
11: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneergesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
12: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
11: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor, ik vind het heel slecht. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuim. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut, dus absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
12: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat die beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
11: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed. Nou, dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben, is toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is de laatste innovatie op basis van onze cijfer. Dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's, mag iedereen aan deelnemen en we doen een workshop en sessies over slaapcoaching.
12: En altijd alles voor iedereen, hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen, terwijl ik denk ja.
11: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
12: Ja.
11: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur en dit is ook wel politiek gevoelig, hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie, maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
12: Ja.
11: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
12: Nou, daar gaan we dat zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt van ja, die voorspellingen, wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
13: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
14: I see everybody's here.

0: dan. Die kan wel even schrijven, zeg. Door de Sven Hammond met een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gast, oprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op, een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54, dit snapt niemand meer. Ja, dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisatie, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, het is wel iemand die met een sterke hand en dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel twee dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en de omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie. Nou, krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou. En het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan. 1978, dames en heren. Er is niks nieuws aan. Het bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is denk ik de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. Dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. Dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Als ik op een druk terras werk, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de...
0: Zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, weet ik veel, 20% meer verdient en waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Het kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorme teamgevoel hebben, maar toch, ja, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk die relatieve verschillen, hè, die eerlijkheid in ontwikkeling, dat kan natuurlijk demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet en ik doe eigenlijk hetzelfde werk, dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Dus ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt en dan staat zo'n man tegen je te zeggen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welk antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij... we hebben het over rechtvaardigheid. Dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgecoverd wordt.
2: Antwoord dat hij... Die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te coveren. Nee, omdat hij wil weten, als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de luikstraat. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hé, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed, of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan. Ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè. We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè. Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid blij.
0: Alles mag. Yeah.
2: Ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan? Dat betekent dat we ze echt vertrouwen. En dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? We moeten wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid.
0: Ja.
2: We kunnen natuurlijk leidinggevenden hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want en zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, Het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Voor het autonomie voor de een is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet je niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
2: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt wat was de omzet vorige week, dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevende, poeh, dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die. En ik denk, maar ja. Dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
0: inzicht. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet een beetje goed met je mensen zijn, maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt. En je hebt een afdeling van 15 mensen. Ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent. Dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e. Of over een periode van een paar jaar. Dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen. Of een hoop kosten besparen. Wil je dat voor elkaar krijgen? Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
2: Nee, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, dat groeit. De beste kok wordt de baas van de keuken. De beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel, maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
0: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende zijn.
2: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan al eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn de belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Dat zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
0: Ontwikkelmogelijkheden?
2: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ik check ook maar even, want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens en niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
2: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
0: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
2: Precies, ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima, zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7... Dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld. Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
0: En is er nog een opvallende soort outlier? Dat je zegt, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt. Oké, begrijp ik ook.
2: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
0: Wauw.
2: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
0: Maar dan denk ik ook. Dus simpel gezegd, een niet zo'n goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken, met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
2: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren toen ik mijn eerste baan kreeg. Toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
0: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
2: Ja.
0: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
2: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, oh, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
0: Ja.
2: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
0: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want dat moeten we het ook nog even over hebben. Moet het ook even hebben over of dit allemaal wel mag en kan en ethisch is en zo. Nou, dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Tom Grennan. Ja, die wil niet dat je zijn hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf voor? Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingletje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hieraan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat zingen.
0: Het verschil met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, ja, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
2: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en ja, wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? He, en als het is, want het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind van wel. Vanzelfsprekend.
0: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt dat we niet weer gaan gebruiken. Ja, dat zou wat zijn.
2: Nee, tuurlijk. Ja. Dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt, ja, vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je hebt jouw medewerkers zo goed beschermd, dat is bijna absurd.

0: Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, ja, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen en willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signaleren, signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, ja, et cetera. Dit moet er nu natuurlijk niet gebruikt worden als een soort afreken. Denk van, ja, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
1: Ja, ja, maar dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van, nou, wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven, wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je kan die zouden in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, nou, iedereen zijn webcam staat de hele dag aan. En we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
0: Nee, dat krijg ik ook niet. Geweldige Big Brother.
1: Ja, toch? Creeps. Dat is echt heel eng.
0: Ja. Nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft. Dus nee, niet in de
1: sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
0: Nou, ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè, dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Mm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt, of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren? Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
1: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past, die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt. Nou, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. Er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
0: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we. Iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik één praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren. Als je dat.
1: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
1: Maar het grappige is, dit ligt al. Je voelt het al aan. Hè? Ik zei het, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
0: Ja.
1: Dan zou dat niet zo raar zijn.
0: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld in een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
1: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
0: Poeh, nog een ander experiment.
1: Of laten we dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
0: Ja, heel vaak zoeken we het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
1: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan, dit klopt ergens niet.
0: Precies.
1: Wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens, waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat daarover nadenken.
0: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alignment met die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
1: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus. Ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er dan.
0: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus. Hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
1: Ja.
0: Lekker
1: ja.
0: Makkelijk.
1: Ja, terwijl we ook weten dat ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
0: Precies. En wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
1: Ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken en je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI power. Dus de AI assistant waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljans. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht, het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk om aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot.
0: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
0: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
10: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
11: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme
9: thuisbatterij aan te ontwikkelen, hè?
10: Ja, klopt.
9: En onder de naam Planet Pot, leg even uit, wat is Planet Pot?
10: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planet Pot. En Planet Pot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
9: Voor degenen die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
10: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
9: Voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
10: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op een dak hebben, is dat is het heel interessant.
9: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
10: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad, Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's, waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers al gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
9: Wereldkampioen?
10: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van... Maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
9: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
10: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bon, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
9: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar... concrete uitvoering. Hoe is die stap dan gegaan?
10: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. Toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden. Met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
9: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
10: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
9: Ja.
10: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
9: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
10: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. Uiteindelijk veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
9: Het financiële voordeel?
10: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiegeuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilde kopen.
9: ja, daar doe je het ook voor.
10: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
9: En je had 600 respondenten.
10: Ja.
9: Dus, en 300 mensen gaven al aan van we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
10: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten we hier moeten voor gaan. gaan. En laten we dit realiteit maken.
3: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
9: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
10: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
9: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
10: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten. Zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Daar hebben we echt heel veel slim en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
9: Slim, wat bedoel je met slim?
10: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
9: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
10: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de PlanetPod dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de PlanetPod zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
9: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
10: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de PlanetPod verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
9: Aan wie verkoopt hij dat?
10: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
9: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
10: Nee, zeker niet. De PlanetPod doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash modus bijvoorbeeld wilt. En
9: de cash modus?
10: Ja, de cash modus.
9: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash modus nu al.
10: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de PlanetPod zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
9: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n PlanetPod?
10: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme, die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning, wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
9: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de PlanetPod?
10: Ja, je betaalt nu voor de PlanetPod €5590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
9: Oké, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
10: Klopt.
9: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
10: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de PlanetPod zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
9: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue. Hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht met je...
10: Ja.
9: En op welke manier?
10: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, een keer, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas.
9: Een vuurdovend gas?
10: Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan, dan ben je van zekerheid dat de plantenpot het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP-batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium-batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug-and-play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een plantenpot in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
9: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
10: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, nou, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. En dan,
9: de solar modus?
10: Ja, dan gebruikt de plantenpot gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de plantenpot dat jij op vakantie bent. En dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
9: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
10: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
9: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
10: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
9: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
10: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
9: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
10: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat en dan 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
9: Hoeveel kilowatt slaat die op?
10: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
9: 7,6 kilowatt?
10: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
9: Oké. Okay. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
10: Ja, zeker.
9: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
10: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Ze hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn erover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
3: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
9: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
10: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
9: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
10: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden er in Nederland.
9: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
10: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
9: 7.500, oké. Dus daar is een markt winnen.
10: Ja, dus dat, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
9: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
10: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
9: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
10: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elke uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
9: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
10: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
9: 260.000?
10: Ja.
9: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
10: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
9: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
10: Ja, wij volgens uit mijn hoofd, volgens mij 2004, hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je... Ja, je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
9: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
10: Ja.
9: Dus 70% vervliegt dan.
10: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij is daar heel mooi voor.
9: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
10: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
9: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
10: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
9: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom. Hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen. Een netcongestie.
10: Netcongestie.
9: Wat is dat?
10: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
9: Dus eigenlijk piekmomenten?
10: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
9: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil het toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè, door diverse partijen. Hè, bijvoorbeeld de Zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
10: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018 dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
9: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planet Pod?
10: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
9: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
10: Ja, zeker, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
9: Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
10: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
9: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
10: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we eigenlijk volgend jaar leveren.
9: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
10: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
9: Ja, dus 100 in eerste instantie.
10: Ja, in eerste instantie.
9: Hoe hebben jullie de Planet Pod in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
10: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planet Pod zien?
9: Ja.
10: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt en dat waarin hebben uitgelegd over onze thuisbatterij, het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
9: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
10: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van 150 euro om hun Planet Pod te reserveren.
9: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt over iets over geschreven zou worden.
10: Ja, exact.
9: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
10: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door die dag door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planet Pod artikel.
9: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
10: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook vakmedia, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
9: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
10: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons echt een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
9: Kijk, dus zijn daadwerkelijk sales gegenereerd?
10: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. In totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
9: En, 200?
10: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van €1,1 miljoen in de orders.
9: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
10: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Kijk, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. Om te vragen, oké, wie ben jij?
9: Dus naar de kopers.
10: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat gemiddeld leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van... Ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En ja, met die mensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
9: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en überhaupt de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
10: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
9: En nee, ik ken hem niet, maar... En ook en, hard qua knoeten.
10: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
9: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
10: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarden die ons verder kunnen helpen.
9: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
10: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. Met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
9: Wat is een angel investeerder?
10: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
9: Oké, dus helemaal al early stage.
10: Helemaal early stage, ja.
9: Oké, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
10: Ja, we hebben dus nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planet Pot. De verkoop van Planet Pot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en... ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
9: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
10: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planet Pot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, hey, installeer jij die Planet Pot batterij eigenlijk?
9: Oh ja, nou, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
10: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
9: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
10: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de plantpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
9: Zodat, ja. Gecertificeerd, is dat belangrijk?
10: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. Zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
9: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
10: Ja, zeker.
9: jullie wilden het zelf, hè?
10: Ja, we wilden het zelf.
12: Dit is Jong en Ondernemend.
9: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
10: Ja, net wat je al zei, de markt is... is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Dus je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
9: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
10: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
9: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
10: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
9: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
10: Ja, zeker. Dat is de reden.
9: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
10: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
9: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want... Hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
10: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
9: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
10: Ja, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een plantpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
9: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
10: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
9: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is. Ook voor de luisteraar zelf. Heb jij... misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
10: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? Dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijkt van, een paar jaar geleden, dat was nog niks.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Shaping your future. Nieuw Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
7: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.